moesten ook opnieuw een toeslag van 1 euro per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend weekend van de klant. Handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een 20er uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. De verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen, indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van €1 per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend van de klant. Handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een 20er uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El-Kawakibi haar vrijspraak. Verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen, indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met bpost is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat bpost ook opnieuw een toeslag van €1 per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

down.

Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend, weekend van de klant. Handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een 20er uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. Verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen, indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al 1,77 euro betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van 1 euro per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend weekend van de klant. Handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een 20er uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. Verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor frauduleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al 1,77 euro betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van 1 euro per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

0: kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het

Genk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nieuw.

0: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend, weekend van de klant. Handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een 20er uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.

0: 95 FM, DAB Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op het proces over de vermeende subsidiefraude bij de Antwerpse VZW Let's Go Urban vragen de advocaten van Siham El Kawakibi haar vrijspraak. Verdediging erkent dat er boekhoudkundige fouten zijn gemaakt, maar zegt dat er geen bewijs is voor fraudeleus opzet. De ex-politica van Open VLD zei zelf nog dat ze haar verantwoordelijkheid zou opnemen, indien dat wel zo was. Verdachte aanpassingen aan facturen zouden het gevolg zijn van hacking, zegt ze. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen heeft de asielaanvraag van Fouad Belkacem afgewezen. Het orgaan zal ook geen bezwaar aantekenen tegen een terugkeer naar Marokko. Belkacem is leider en oprichter van de extremistische moslimbeweging Sharia for Belgium. Hij komt volgend jaar vrij en wil dan in België blijven. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt wil hem absoluut het land uit. Meer dan 40.000 werklozen krijgen toch nog een uitkering nadat ze die waren verloren door de hervormingen van de regering, dat zegt de RVA. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs de overgangsregeling. Die periode moet volgens het Hof voor iedereen 12 maanden zijn. De betrokkenen hebben daardoor nog recht op terugbetalingen en die krijgen ze ten vroegste in november. De vakbonden hadden een zaak aangespannen tegen de beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd. Het Hof heeft al hun andere bezwaren verworpen. Brieven en pakjes verzenden met B-Post is vanaf 1 januari een stuk duurder. Gemiddeld stijgt een postzegel zo'n 8% in prijs. Voor de goedkoopste non-priorzegel zal je dan al €1,77 betalen. Voor het versturen van een pakketje in het postkantoor komt er 40 cent bij. Tijdens de piekperiode tussen Black Friday en Kerst gaat B-Post ook opnieuw een toeslag van €1 per verzonden pakje aanrekenen. De voorbije jaren wekte dat bij klanten heel wat vrevel op. De nacht is koel, de minima duiken op de meeste plaatsen onder 10 graden. Zowel zaterdag als zondag zien er droog uit en vrij zonnig. In het centrum halen we tot 22 graden.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht in

0: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend, weekend van de klant. Handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een 20er uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd. Na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
3: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg. Maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
2: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloten aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer, invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk, dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden. En dat weer houden we aan tot woensdag, daarna komt er herfst weer aan.

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
4: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
5: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

0: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend, weekend van de klant. Handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een 20er uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd. Na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
3: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg. Maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
2: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloten aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer, invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk, dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden. En dat weer houden we aan tot woensdag, daarna komt er herfst weer aan.

0: schat. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè.
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
6: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
7: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
6: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
8: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
6: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
11: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienhouter.
12: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai,

0: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend, weekend van de klant. Handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een twintiger uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd. Na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
1: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg. Maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
0: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloten aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer, invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk, dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden. En dat weer houden we aan tot woensdag, daarna komt er herfst weer aan.
2: Oké, dankjewel. Goedemorgen iedereen.

Een goeiemorgen, je staat vandaag op Radio Nienhoven, live vanuit Outert. En we zijn vandaag op bezoek bij Andy Peelman en zijn nieuwe winkel Relax Schoenen op de nieuwe locatie in Nienhoven aan de Brakelse Steenweg 142-144 in Outert Nienhoven. En ik ben hier niet alleen, ja, je hoort het, de DJ die is hier al volop bezig. En deze ochtend om 10 uur stond er hier ook een lange rij mensen, maar ook jij bent van harte welkom. Vandaag zaterdag 3 oktober en morgen zondag 4 oktober doen we het helemaal live vanuit Outer Nienhoven van bij Relax Schoenen in Nienhoven. We doen het dus relax met nu Mika Relax, take it easy.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat u de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Radio
4: Ninove.

0: Vandaag staan we hier bij Relax Schoenen in Nienhoven tijdens het weekend van de klant. Bij mij uiteraard Andy Peleman. Goedemorgen en welkom.
1: Een hele goede morgen. Ja. Jullie welkom vooral. Hè, ja.
0: Ja, Andy, ze zeggen dat jij op 1 oktober bent verjaard. Gelukkige verjaardag, hè?
1: Ja, merci. Inderdaad, 2 dagen geleden. Het is nu een derde. Ja, maar het was een helse verjaardag. Ik kan iedereen aanraden als je verjaart om geen winkel te openen. Ja.
0: Maar toch wel een mooi verjaardagscadeau. Een winkel.
1: Ja, dat is ja. En dat is dan mijn cadeau voor mijn verjaardag aan de mensen. Dat we ik kan het combineren met het weekend van de klant. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. En dat is goed voor de mensen.
0: Ja, nieuwe winkel, nieuwe locatie. Tot voorheen zat je op een kilometertje hier vandaan.
1: Ja, een beetje op een boogschut hiervan inderdaad. Maar wij hebben het geluk dat we een zeer trouw en loyaal cliënteel hebben bij Relax. Dus het is een beetje verder. Maar ik denk dat de mensen de weg gaan vinden. Vooral ook omdat we heel veel herhalen van de vroegere winkel. Dus de mensen gaan de winkel zeker nog herkennen.
0: Ja. We blijven op grondgebied Outer. Alles is hier gloednieuw dankzij Willy Nasus.
1: Ja, Nasus, ja, we hebben de industriebouw gezet met hen. En ze zijn er gisteren geweest, maar Jan is komen kijken. En ze zegt, ja, je hebt eigenlijk de limieten opgezocht van de industriebouw. Waarmee dat ze bedoelen, eigenlijk is dat een grove afwerking. De industriebouw is eigenlijk van een loods of een fabriek. Maar wij hebben toch net iets anders gedaan. En we zijn heel ver gegaan, omdat we de afwerking, ja, die vinden we heel belangrijk. Want het is een winkel. We willen de mensen een heel fijn gevoel geven.
0: En waar zit het zwembad ergens verstopt?
1: Hier gaan we dat niet doen. Hier is er geen zwembad, hier komt er geen zwembad aan te pas. Nee, dat zit hier niet.
0: Alles vlot verlopen met de verbouwingen, want je hebt wel wat ervaring daarmee, hè?
1: Ja, maar we hebben op 7 maanden tijd van een stuk grond een afgewerkte winkel gezet. Dus het is veel vlotter gegaan dan mijn huidige woning. En het is industriebouw. Dat gaat door de band heen toch wel wat vlotter.
0: Oké, prima. Zometeen praten we verder. Tot zo.

Nu, tijdens het weekend van de klant zenden we hier bij Radio Nienhoven live uit van aan de Brakelse Steenweg in Outer. Van bij Relax Schoenen live van bij Andy Peelman. Zowel deze zaterdag 3 als morgen zondag 4 oktober doen we dat. En ik zei het al eerder vandaag, we zijn hier zeker niet alleen. Om 10 uur stond hier al een lange rij mensen. En ook nu stroomt het volk nog vlotjes binnen bij Relax Schoenen in Outer Nienhoven. Jij bent dus ook van harte welkom tijdens dit weekend van de klant hier in Outer Nienhoven. En er staat hier heel wat te gebeuren. De kindjes die, ja, springen al vrolijk rond op het springkasteel. Net daarnaast staat een leuke paardenmolen. En ook heel wat artiesten worden dit weekend verwacht op dit mega grote podium langs de Brakelse Steenweg in Outer Nienhoven. Ik zie onder meer Matthias Lens, Wim Soutaar, DJ Frank, Evelyn Canoot en Robert Abigail. Ook hij wordt verwacht dit weekend hier in Nienhoven.

0: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninoven. Het is dit weekend, weekend van de klant. Handelaars in Ninoven en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninoven zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninoven. De politie heeft een 20er uit Ninoven opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nieuw.

Shakira en Zoo. Straks praten we nog wat verder opnieuw met Andy Peelman, want we zitten dit weekend live van bij Relax Schoenen bij Andy Peelman in Alter Nienhoven. Maar eerst nog wat muziek van Frankie Goes to Hollywood en Relax. Want ja, ik zei het al, hè. Dit weekend Relax bij Radio Nienhoven.

0: We staan nog steeds bij Relaxschoenen in Alter Nienhoven bij Andy Peelman in de gloednieuwe winkel. En hierboven heb je ook iets voor je moeder voorzien, hè?
1: Ja, achteraan is er een appartementje. Omdat, ja, dan is, wij wonen ook nog maar 2 minuten hier vandaan. Dus dat is voor ons ook heel fijn. En voor haar ook. En als we in de winkel staan, ja, de kindjes die kunnen naar boven bij Omi. Dat is schitterend. Dus dat gaat voor haar ook een aanpassing zijn. Dus kijk er naar uit.
0: Kijk hier even rond. Het is hier mega groot met verschillende verdiepingen ook. Wat is er hier allemaal?
1: Ja, enerzijds de schoenenwinkel natuurlijk. En achteraan hebben we dan de kapperszaak. Waar dat je nageltjes kunt doen, kleuringen. Op de mini hebben we dan nog een beautykliniek. Waar dat ze vetbevriezing, littekenweefsel, littekens, weglezeren, anti-aging. Verzorging van kop tot teen. En dan boven hebben we natuurlijk de kledij met Bobo en dan de bagage. Dus we proberen wel een totaalconcept te doen. En daarnaast hebben we ook nog een keer een hele mooie stand van Atelier Rebul. We hebben onze giftshop, we hebben orenbelletjes, juweeltjes, giftcards, zakdoeken. We proberen eigenlijk een totaalbeleving te doen. Als de mensen zeggen van, oh ja, ik moet naar een feestje, ben nog iets vergeten, dat de mensen ook de reflex krijgen om naar hier te komen, omdat ze nog iets nodig hebben last minute.
0: Vandaag een heel speciaal weekend. Ik zie hier heel wat staan, vertel eens.
1: Ja, het is het openingsweekend, hè. Dus enerzijds komen er heel wat artiesten optreden. Ik moet er een lijstje bij nemen, omdat ik er anders gewoon zou durven vergeten. En dat is niet de bedoeling. Maar het gaat heel ver, hè. We gaan naar Mathias Lens, de Soutiens komen optreden. Bim Soutar, Di Mauro, Evelyn Cano, Laura Lynn, Mark with a K, Dimitri Wouters, DJ Frank, Robert Abigail. Dan de modeshow van Bobo. Denzel komt optreden, Michael Amali en Bram Lennert komen afsluiten. Pure innovators, dus dat is natuurlijk heel fijn. En ja, ik hoor iedereen zeggen, allee, Laura Lynn en daarna Mark with a K. Het kan niet verder uit elkaar liggen dan dat. Maar dat is het omdat wij een heel breed publiek hebben. We moeten iedereen bespelen en iedereen bedienen. En ik denk dat we daarin slagen met die affiche.
0: Als ik eens rondkijk in de winkel, ik herken wat dingen uit de vorige winkel. Je hebt dat meegenomen, toch?
1: Ja, zeker en vast. Het meubilair is eigenlijk 80% van een oude winkel. Omdat, ik vind het heel belangrijk dat onze klanten, die al zoveel jaren klant zijn van de Relax, de Relax herkennen, ook op de nieuwe locatie. Het is een ander gebouw, het is een zwart plafond, het is wat hoger, we hebben een grote vide en we hebben een verdiep. Maar de mensen gaan zeggen, ah ja, het is de Relax van vroeger. Dat is heel belangrijk.
0: Oké, tot zo. Early.

naast het weekend van de klant kan je nog tot en met donderdag 15 oktober deelnemen aan de wandelzoektocht in Polaren. Je ontdekt het dorp Polaren langs groene kastjes en rustige weggetjes. En onderweg ga je dan op zoek naar foto's, los je vragen op en geniet je van een verrassende, maar toch best wel pittige wandeling. Een deelnamebrochure die kost 7 euro en is te koop bij de dienst Toerisme in de Burgstraat 44 hier in Nienhoven. Bezorg je antwoordformulier dan ten laatste tegen vrijdag 16 oktober om 12 uur 's middags. En wie weet, win jij wel een overnachting met ontbijt in een B&B hier in Nienhoven. Want jawel, dat hebben we ook hier in Nienhoven, een B&B. Terug naar de muziek op je zaterdag voormiddag met de hit van dit moment, Choosing Texas van Ella Langley.

0: je bent niet alleen. Vertel eens, wie zit er allemaal bij De Soutiens?
1: Goh, De Soutiens, dus we zijn een marching band. Dus wij stappen rond met onze instrumenten. Meestal zijn dat 4 blazers en 2 slagwerkers. En ja, wij zijn een soort van telefoonorkest. Dus wij kennen een poelen van mensen. En dan bellen wij elkaar op. En als wij kunnen gaan voor, en wij hebben een aanvraag binnen, dan gaan wij gaan spelen. En dan zorgen wij ervoor dat er zoveel mogelijk ambiance is.
0: Voilà, zoals hier vandaag. Wat mogen we verwachten?
1: Goh, wat mogen we verwachten? Ja, wij moeten de mensen een beetje langer bij de winkel houden. Een beetje ambiance voorzien, dat ze een leuke ochtend hebben hier bij de nieuwe winkel. En je ziet wel, er staan buiten allemaal tafeltjes waar de mensen iets kunnen drinken en versnaperingen zijn. En de mensen appreciëren het ook wel. Dus ja, we hebben echt al leuke reacties gekregen.
0: Oké, ik zie hier heel wat instrumenten. Wat heb je allemaal meegebracht?
1: Ja, dat klopt. Wij werken meestal met een trompet. En dan ook nog verschillende saxofonen. En dan ga ik nu de fakkel doorgeven aan de saxofoon-expert die de bezetting verder zal toelichten.
0: Ja, mijn favoriet instrument, de saxofoon, dat bespeel jij?
2: Ja, dat klopt. Ik speel saxofoon. Hier vandaag speel ik nu tenorsaxofoon. We hebben ook een alt-saxofoon bij en soms verwisselen we inderdaad afhankelijk van of er een trompet mee gaat of niet.
0: Oké, en wat is er vandaag nog allemaal mee hier in Nienhoven?
2: Qua muziekbezetting, dus we hebben nog gewoon een snare drum waar Robin op speelt, die daar net aan het woord was. Dan hebben we nog een basdrum en een sousafoon, dat is een soort van tuba, draagbaar, en een trompet nog.
0: Speel je al lange instrumenten?
2: Ik speel zelf al 11 jaar saxofoon.
0: Oké, fantastisch. Ik wens je nog een fijn weekend en bedankt om even tot hier te komen.
2: Dat is zeer graag gedaan.
0: Kunnen we de Soutiens boeken? Ja, dat is misschien nog een belangrijke.
2: Ja, je kunt de Soutiens zeker boeken en dat gaat via Robin.
1: Ja, dat klopt. Je kan altijd een mailtje sturen naar info@nextact.be. Dat is mijn boekingskantoor, Next Act. Bestaat sinds vorige maand, dus een klein beetje sluik reclame. Dus ja, voilà. En alle acts kan je via mijn kantoor boeken. Dus als er iemand is die luistert en binnenkort een evenement organiseert, dan kan je bij Next Act zeker terecht.
0: In welke regio spelen jullie?
1: Wij spelen overal. We hebben al in Antwerpen gespeeld, in Nienhoven gespeeld. We hebben onlangs nog aan de zee gespeeld, in Gent gespeeld. We hebben onlangs ook in de ING Arena gespeeld. We hebben vorige week in het stadion van AA Gent gespeeld. Overal op alle soorten evenementen kunnen wij spelen. En wij passen ons altijd aan het evenement. Dus mensen kunnen zeggen van ja, we hebben graag dat je zo lang speelt. En we hebben graag dat je iets meer dat soort muziek speelt. Dus soms spelen we iets meer Tomorrowland-achtige muziek. En soms spelen we iets meer Dixieland muziek. Dus wij passen ons aan elk concept.
0: En van waar zijn jullie? Zijn jullie uit de streek van Nienhoven hier?
1: Zeker. Ik zelf ben van Outer. Dus,
0: thuismatch?
1: Ja, voilà. Een zalige thuismatch. En de helft is ongeveer van Nienhoven. En dan hebben we nog mensen, ja, Cedric bijvoorbeeld is van het Gentse. Er zijn mensen van Oudenaar, de Brakel. Talent zit overal.
0: Oké, super. Hartelijk bedankt. Fijn weekend nog, hè.
1: Salutjes. Merci.
3: Radio Nienhoven.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Vlaamse regering kan van start gaan met haar besparingen. Het Vlaams parlement heeft de septemberverklaring goedgekeurd. Na een debat van 11 uur. Het laatste woord was voor Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
3: Wij hebben onze richting uitgezet met deze ploeg. Maar wij waarderen de constructieve debatten met de oppositie om daar nog beter vorm aan te geven en die verdediging daarvan nog sterker te kunnen maken.
2: Het parlement stemde meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een fietser in levensgevaar. Ze moest uitwijken voor het openzwaaiend portier van een auto. Die botsing kon ze nog wel vermijden, maar daarbij is ze wel zwaar gevallen. De vrouw van 43 is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Russische luchtaanvallen hebben een belangrijke brug in Kiev getroffen. Het is de tweede grote brug in de Oekraïnse hoofdstad die Rusland aanvalt deze week. Het zijn belangrijke toegangswegen naar de stad. Het zijn de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de Russische invasie 4 jaar geleden. De co-piloot die de piloten aanviel op weg naar Tel Aviv had een vliegverbod in zijn thuisland Oman. Dat schrijven Amerikaanse media. Hij zou geschorst zijn omwille van zijn extremistische standpunten en was omschreven als een veiligheidsrisico. Hij was overgeplaatst, maar niet ontslagen. Waarom hij dan toch kon vliegen is niet duidelijk. De Rode Duivels hebben in Luik ruim kunnen winnen van Turkije in de Nations League 3-0. Kevin De Bruyne scoorde 2 keer, invaller Romelu Lukaku maakte het af. Maandag spelen de Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Dat speelde 1-1 gelijk tegen Italië. In de stand leidt Frankrijk met 7 punten, België volgt met 6 punten. Vrij zonnig en zacht bij 19 tot 21 graden. En dat weer houden we aan tot woensdag. Daarna komt er herfst weer aan.

Another and talk to you. En vandaag praat ik tegen jullie vanuit Outer van bij Relax Schoenen. De opening van de gloednieuwe winkel van Andy Peelman. Jouw zaterdag klinkt dus iets anders tijdens het weekend van de klant. Zowel vandaag en morgen live dus vanuit Outer Nienhoven. En wie mogen we verwachten? Onder meer deze Mark with a K.

0: cadeaus en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de

0: Weekend van de krant, ook bij Relax Schoenen in Nienoven, bij Andy Peelman. En als de klanten komen, je hebt goodiebags voorzien.
1: We hebben goodiebags voorzien waar we aan alle partners gevraagd hebben. Kijk, als je grief hebt, laat het ons weten. We gaan dat daarin steken. Gisteren is er een school langsgekomen die aan die goodiebags heeft gevuld. Wat dat voor ons heel makkelijk en mooi meegenomen was. Want 500 goodiebags vullen, dat is een werkje van lange arbeid. Dat is intensief. De school was er blij mee, wij zijn er blij mee. En de klanten gaan er op het einde ook van de rit ook heel blij mee zijn. Ja.
0: Je zei het al in het vorige deel van onze babbel. Er is hier ook een samenwerking met Bobo uit Tremelo. Vroeger origineel?
1: Ja, origineel. Tremelo, Erpenmeren. Dan hebben ze gewoon een outletshop. Maar dit is gewoon een extra filiaal dat erbij komt bij Bobo. Dus er gaat niks dichter, er komt gewoon iets bij.
0: Door die samenwerking heb je ook een mooi totaalpakket, hè, van schoenen, kledij en handtassen.
1: Ja, inderdaad, dat proberen wij. Wij proberen een totaalconcept te doen om dat iedereen te bedienen. Het is leuk dat we zoveel mogelijk kunnen doen. Als de mensen naar hier komen, dat we ze eigenlijk van kop tot teen kunnen verzorgen. Zowel met de kledij, handtassen, juwelen, de kapperszaak. Dames die zich goed voelen, ja, die gaan het gewoon heel leuk vinden om hier langs te lopen.
0: Een nieuwe winkel nu, een pop-up café deze zomer gehad. Je hebt carnaval Nienoven gedaan, een zaalshow, tv-programma's. Hoeveel uren heeft een dag bij Andy?
1: Dat is een vraag die nog mensen mij stellen. Ik probeer het optimaal te benutten. Maar ik moet doseren, dat is 100% juist. Maar ik doe niks tegen mijn goesting. Ik vind het gewoon allemaal heel leuk om te doen. En dat geeft energie. En als je iets graag doet, dan kun je in mijn ogen de wereld aan.

0: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het is dit weekend, weekend van de klant. Handelaars in Nienhoven en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Nienhoven zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Nienhoven. De politie heeft een 20er uit Nienhoven opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninhoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninhoven.be.

Foreigner en Cold as Ice. Ja, zal ik zeker niet zeggen. We staan hier dan wel buiten bij Relax Schoenen bij Andy Peelman in Outer Nienhoven. Maar ik heb toch een aangenaam herfstzonnetje en dat maakt het allemaal zeer aangenaam hier live vanuit Outer tijdens het weekend van de klant bij Radio Nienhoven. Ja, net voor 11 uur, als je al meeluisterde, dan spraken we met de Soutiens en zij spelen nog een heel weekend lang leuke deuntjes. Toen brachten ze onder meer deze klassieker van de Beatles daarnet. Let it be.

The Beatles en Let It Be, daarnet nog volledig instrumentaal gespeeld door de Soutiens uit Ninove. Hierbij de opening van de gloednieuwe relaxwinkel Schoenen bij Andy Peelman in Outer Ninove. Straks gaan we nog eens praten met Andy, maar eerst nog muziek van Wim Soutar. Ook hij wordt dit weekend verwacht hier in Ninove.

0: Vandaag bij Relaxschoenen in Nienhoven bij Andy Peelman. Gelukkig moet je dat hier niet allemaal alleen doen. Je hebt ook goed personeel.
1: Ik heb fantastisch goede medewerkers. En ik durf eerlijk zeggen dat we hier vandaag staan met een afgewerkte winkel is ook zeker te danken aan die mensen. Hun partners zijn komen helpen in de voorbereiding. Ik heb kameraden die komen helpen zijn. Ik kan dit onmogelijk alleen doen. Hè. En die mensen wil ik oprecht enorm bedanken. Want samen met hen is dit tot stand gekomen. Zeer zeker.
0: De collectie kiezen van schoenen, dat is iets dat je bijvoorbeeld zelf doet.
1: Collectie kiezen doen mijn vrouw en ik altijd. Dat doen we zelf. Het gebeurt dat we een keer medewerkers meenemen, omdat ze dan een idee krijgen, een beeld krijgen van hoe dat allemaal tot stand komt. Want het is niet gewoon wat bestellen. Je moet ermee bezig zijn. Je moet kijken wat zijn de trends, wat zijn de maten, wat zijn de kleuren dat je pakt. Je moet heel je collectie altijd bekijken, dat je niet constant hetzelfde hebt. Dus het is niet zo simpel, ja.
0: Ze zeggen dat jij, Andy, alles nu weet over sluitingen en breedtematen van schoenen. Klopt dat?
1: Ondertussen ken ik er wel wat van. Ja, op heel korte tijd heb ik mij daar wel in moeten verdiepen. En je moet meegaan, je moet doorgaan. Dus ja, maar het is een hele boeiende sector. Maar het is niet evident. Retail is echt geen simpele. Mensen zijn er allemaal schoon van in. Maar ja, je moet er wel mee bezig zijn.
0: Wat zijn nu zo de trends in schoenenland?
1: Oh, iedereen moet bootschoenen hebben. Met name moeten ze allemaal in één keer bootschoenen. Bootschoenen, dat is niet normaal. Ze moeten allemaal bootschoenen hebben. Dus uiteraard bieden we het aan. Maar er is meer in het leven dan alleen een bootschoen.
0: Oké, ja, je zei het al. Je doet het niet alleen. Ook je vrouw Tine helpt ze mee.
1: Ja, ook dat. Hè. Zij pakt het administratieve luik vooral voor haar rekening. Commerciële doe ik samen met onze medewerkers. En als het moet, ja, staat zij ook in de winkel uiteraard om bij te springen. Maar ik zeg het, ik mag mijn handen kussen met zo'n goede mensen naast mij.
0: Oké, fantastisch. Fantastisch weekend, veel plezier en bedankt voor je tijd en de babbel.
1: Nee, jullie bedankt om hier te zijn. En ik zeg het, laten we maar gaan en ze biedt drinken we erin op.

Radio Nienhoven vandaag nog live van bij Relax Schoonen in Outer Nienhoven tot 6 uur vanavond. En straks vanaf 12 uur Laurens en Tom. En daarna kan je nog een spelletje gaan spelen, want de spellenclub Kirwiet, zij organiseren haar maandelijkse speelavond. En dat vanavond van 7 uur 's avonds tot 11:30 in het buurthuis Kouterken aan de Kouterbaan 28 in Okegem. Ideaal voor wie graag de betere bordspellen speelt, maar ze thuis jammer genoeg niet heeft liggen. Kom dus vanavond in groep of maak gewoon nieuwe vrienden tijdens een gezellig avondje vol bordspellenplezier. Maak samen kennis met de uitgebreide spellencollectie van de spellenclub Kirwiet. Er is geen deelnameprijs en de drank en de versnaperingen die zijn verkrijgbaar aan de bar. Vanavond vanaf een uur of 7 bij Kirwiet aan de Kouterbaan 28 in Okegem.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. Drie mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speuters duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachten zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Eén van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen.

Het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volniets in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de derde ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de pole positie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd, net sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de tweede plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste pole positie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

0: heel goede middag. 10 over 12 op deze zaterdagmiddag. Normaal gezien is het nu tijd voor de week van Nienhoven.
1: Normaal gezien, ja, want vandaag doen we het net een beetje anders.
0: Je hoort het misschien, we staan vandaag live te presenteren. Niet vanuit onze vertrouwde radiostudio in Ninja Shopping. We zijn live op locatie tijdens het openingsweekend van de nieuwe winkel van Andy Peelman.
1: En als je dan toch bij de one and only Andy Peelman te gast bent, dan vonden wij dat de week van Nienhoven voor één keertje ook een andere naam mocht krijgen. Welkom.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden?
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
4: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
5: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum.

0: 3,7 miljoen volgers heeft hij op Instagram, deze somber My Body Isn't Ready. 3,7 miljoen volgers, dat moeten er ongeveer evenveel zijn als die van onze Andy Peelman, hè, Laurens?
1: Sowieso, Tom. Aan het vele volk hier te zien, denk ik dat ook. We zijn vandaag te gast met Radio Ninove bij Andy Peelman in zijn nieuwe winkelcomplex hier op de Brakelse Steenweg, nummer 144, gewoon recht over de Bovenhoekstraat hier in Ninove. En we zijn natuurlijk heel dankbaar dat wij hier vandaag live mogen onze uitzending brengen.
0: En er valt hier trouwens heel wat te beleven voor de bezoekers. Je kunt kennis maken met Relax schoenen. Er is de opening van Hairlin, kapperszaak met beauty salon en ook Bobo dameskleding is van de partij. En geloof ons, daarmee hebben we nog lang niet alles verteld.
1: Inderdaad, want nog het hele weekend wordt de opening hier gevierd met verschillende extraatjes en verrassingen. Er zijn goodiebags, er is kinderanimatie, hapjes van streetfood architects, drankjes, het kan echt niet op.
0: Dus zak gerust even af naar de Brakelse Steenweg en geniet volop mee. Radio Ninove zorgt ondertussen voor de heerlijkste muziek. Dit is Texas, Black Eyed Boy.

0: van Mike Posner gaat letterlijk over Mike die op Ibiza een pil aangeboden kreeg toen hij naar een DJ-set van Avicii stond te kijken. Hier in Ninov is het voorlopig nog niet gebeurd dat we hier een pil aangeboden krijgen, gelukkig maar. En vanuit het publiek vroeg hij zich dan af, die Mike Posner, hoe zijn leven eruit zou zien als hij in de schoenen van Avicii stond. Die ervaring verwerkte hij later in een nummer over succes, roem en vooral de keerzijde daarvan. En ironisch genoeg leverde net dat nummer hem opnieuw een gigantische hit op. Mike Posner was het dus met I Took a Pill in Ibiza.
1: Bijna 12:30 op deze zaterdagmiddag. Laat ons gerust weten wat jouw plannen zijn dit weekend. Via een berichtje in onze app bijvoorbeeld, onze Facebookpagina, onze website radioninova.be of kom ons gewoon eens een bezoekje brengen hier op de Brakelse Steenweg. Zometeen hoor je het meest recente nieuws uit Ninove, maar eerst doen we nog een sprongetje naar de jaren 70 met Bob Marley en The Wailers. Dit is No Woman, No Cry. What?

0: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend, weekend van de klant. Handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een 20er uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: zeg, Laurens, ik zag hier Andy en zijn vrouw Tinne al een paar keer liefdevol passeren. Ik denk dat dit liedje, dit fantastische No One van Alicia Keys, wel perfect bij hen past. Hè. Schoon koppel, twee toffe mensen en wat een liefde ook tussen die twee. En ook Lorelie en Feline lopen hier vrolijk rond. Het is allemaal heel schoon om te zien.
1: Het volgende nummer heet 1000 Sterren en dat past perfect bij de sfeer die hier hangt op de Brakelse Steenweg. DJ Tom de Niels moet zijn zonnebril niet opzetten van al die knappe, blinkende mensen die de revue passeren. Andy Peelman, DJ Montel, ze lopen allemaal door het volk. Dit zijn Reggie en Pauline Slangen, ook twee blinkende mensen met 1000 sterren.

0: uit de film Streets of Fire uit het Grand Cru jaar 1984, al zeg ik het zelf. Dan Hartman, I Can Dream About You. En dromen over feestjes, dat kan de A-ploeg van KV Kaninoven ook weer volop doen, hè Lars?
1: Inderdaad, want vorig weekend won de A-ploeg van KV Kaninoven thuis spectaculair van Racing Club Gent. Het werd maar liefst 7-4. We hebben uit goede bron vernomen dat het feestje daar tot 3 uur 's nachts heeft geduurd en terecht. Maar benieuwd of de ploeg daar voldoende van gerecupereerd is, want vanavond staan ze op het veld van Lebbeke.
0: En ik ben dan ook benieuwd of er opnieuw een feestje tot in de late uren zal gebouwd worden als ze opnieuw winnen. Een overzicht van alle voetbalwedstrijden uit onze regio vind je trouwens ook op onze website radioninoven.be. De Bassa, die brengt ons in de juiste sfeer hier samen met de DJ op de Brakelse Steenweg bij de opening van de nieuwe winkel van Andy Peelman. Dit is Magnetic.

0: Maar eerst nog muziek van de Schotse DJ Calvin Harris. En daar valt een en ander over te vertellen, hè, Laurens?
1: We weten natuurlijk dat Calvin Harris niet vies is van samenwerkingen met andere artiesten. Het is een beetje de Schotse meteoor op dat gebied. En zo bracht hij 10 jaar geleden een dikke hit uit met zangeres Rihanna. Het nummer werd meegeschreven door Nils Sjöberg, wat later een pseudoniem bleek te zijn voor de enige echte Taylor Swift, die toen een relatie had met Calvin Harris. Dit is This Is What You Came For op Radio Nino. Van goedemiddag.

0: thuis en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. Drie mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speuters duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachte zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Eén van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volnietz in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de pole position.

positie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd, nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de tweede plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste polepositie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

0: Radio Ninove is nog altijd live van op de Brakelse Steenweg bij de opening van het nieuwe Relax winkelcomplex van Annie Peelman. Op het podium momenteel Wim Soetaar, the one and only, die heeft ons een handje geschud, Tom, kan je dat geloven? Het is ongelooflijk. We laten jullie even meegenieten van het concert dat hier nu plaatsvindt. Geniet ervan.
1: Yeah. Oh, oh. Sexy als ik

Het kan niet meer live zijn dan dit, hè. Charles en Wim Soeter, die er net voor onze sexy als ze dansen gebracht hebben. Rustpuntje in onze setlist. Olivia Dean, so easy.

Rijn Brûlé-moment is hier ook al aangebroken op het podium. Le Lac du Connemara. En spontaan worden hier heel wat zakdoeken boven gehaald. Dus het is schoon omzien. Heel fijn. Ook voor de kinderen trouwens is hier heel wat te doen. Heel wat kinderanimatie is er voorzien. Er is schmink. Er is een ballonplooier die rondloopt. Een springkasteel. En ook een klein draaimolentje. Dus kom zeker af. De boodschap is duidelijk. Ondertussen bouwen wij een feestje hier ook op Radio Nienhoven. Met een klassieker. Tears for Fears is dit. Shout!

0: Los en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
3: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de

0: Deze zomer toerde ze de wereld rond, deze Ariana Grande, met haar Eternal Sunshine Tour. Maar na de laatste show liet ze weten dat ze nu een stapje terugzet uit het publieke leven. Blijkbaar zou de tour zo'n $108 miljoen opgebracht hebben. Ik denk dat ik dan ook uit het publieke leven zou verdwijnen. Maar wie nog niet uit het publieke leven is verdwenen trouwens, dat hoor je deze week in ons nieuws, is zuster Hyacinta. Wat een mooie brug toch. Je hoorde ze deze week in het regennieuws dat ze 103 jaar oud geworden is. Zij is de oudste bewoner van het woonzorgcentrum te Aspelaren.
1: Ja, straffe prestatie, hè. En wat nog straffer is, ze staat elke dag om 4:15 op om te bidden. Zuster Hyacinta is de laatste overlevende van haar kloostercongregatie. En ze heeft bijna 80 jaar in het klooster geleefd en was jarenlang onderwijzeres. Dus gefeliciteerd van het team van Radio Ninove. Een tijdloos nummer nu dat ondertussen toch al 20 jaar oud blijkt te zijn. Past perfect in de categorie van One Hit Wonders, want na dit nummer hoorden we helaas niet zoveel meer van haar. Corin Bailey Rae is dit. Put your records on. Wel, we gaan je nummer met heel veel plezier nog eens voor jou opzetten, meisje. Here you go.

0: Vorige week vierde deze bedweter van dienst zijn 34ste verjaardag. In januari komt zijn tweede album eraan en eind maart treedt hij twee keer op in een haast uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. Dit was Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Wij staan hier met onze mobiele studio van Radio Ninove nog steeds op de Brakelse Steenweg. Een hoogdag voor Ninove, want Andy Peelman die opent zijn nieuw winkelcomplex. Matthias Lens, je hoort hem hier misschien op de achtergrond. Die entertaint op dit eigenste moment met zijn stem en met zijn accordeon het publiek. Heel fijn dat we dat ook even live met jullie kunnen delen. Zometeen popmuziek van M en daarna nieuws uit Ninove.

0: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend, weekend van de klant. Handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een 20er uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: merken hier dat onze gastheer ook al heel wat kussen heeft uitgedeeld, zoals Sixpence None the Richer. Heel veel schoonvolk hier op de Berakelse Steenweg, maar er is nog altijd wat plaats, dus kom gerust af. Tot 6 uur vanavond is hier nog van alles te beleven. Je hoort het op de achtergrond. Ook morgen is hier trouwens een modeshow. Morgen tussen 10 en 6 is hier ook van alles te beleven. Jullie zijn van harte welkom.
1: Maxim nu, die zong het nummer Hoe dan ook op het concert ter ere van de Nationale Feestdag en hij verontschuldigde zich er nadien voor omdat er hier en daar een valse noot tussen sloop. Slecht werkende oortjes hadden voor de muzikale uitschuiveren gezorgd, zei nadien. Maar no worries, wij gaan hier bij Radio Ninove voor de studioversie. Maxim en Babette nu met Hoe dan ook.

0: Ja, de charmes van live radio maken op locatie. Er kan al eens iets mislopen. Living on a Prayer zou perfect het levensverhaal van onze Andy kunnen zijn. Want mensen die Andy en de Baksteen Belgen hebben gezien, die weten uiteraard waar we het over hebben. Maar kijk, eindgoed, al goed. Zowel voor Andy als voor Bon Jovi. En voor we ons volgend nummer aankondigen, dat hopelijk wel het juiste zal zijn, gooien we toch nog eens even een blik op onze weerkaart. Weerman Laurens, vertel eens alsjeblieft.
1: Vandaag blijft het overwegend droog en zonnig in onze regio. Het kwik klimt tot 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en kalm met een zwakke tot matige wind. Morgen en overmorgen blijft het zacht en droog met maxima rond de 20 graden toch.
0: Ja, het is tijd om de volumeknop op de radio nog wat hoger te zetten. Hier hoeft dat niet, want hier hebben we meer dan volume genoeg. David Guetta, die stond in augustus nog op het strand van Zeebrugge. Al zat deze samenwerking met Alesso niet in de setlist. Het zou zo uit de mond ook weer van Andy Peelman kunnen komen vanavond. Never going home tonight. Goedemiddag.

0: Anni Nova.
1: Yes. Papel, come on. Martinez, you ready, girl?
0: Come on.

0: Ons blokje zit er hier bijna op, althans onze show toch, ons blokje van 2 uur. Want de feestelijkheden hier in het nieuwe winkelcomplex gaan nog een tijdje door hoor. Straks en ook morgen zijn er hier nog tal van optredens, onder andere van Laura Lynn, Mark with a K, noem maar op. En er is eten en drinken en Sven en Davy die gaan hier straks nog de hele namiddag live radio maken. Kom het gerust allemaal ontdekken.
1: Ja, volgende week dan zijn we weer terug met een nieuwe week van Nino, niet weer de week van Andy dus. Waar gaan we dan uitzenden, Laurens?
0: Voorlopig vanuit de Ninja, denk ik. Maar als er iemand nog iets te vieren heeft, zijn wij er graag bij,
2: uiteraard. Ja, absoluut, absoluut. We hebben ons hier kostelijk geamuseerd vandaag. Hopelijk...

0: B+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. Drie mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van één van hen, een man van 41, vonden de speuters duizenden beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachten zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar, in de Antwerpse Kempen, reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Eén van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volniets in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de polepositie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië. In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd, nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de 2e plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste polepositie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

0: Michelle Branch en everywhere hier bij Radio Ninove. Wij zijn overal, maar we zijn er vooral bij Relax in Ninove. De grote opening dit weekend hier tijdens het weekend van de klant. Met heel wat muzikale optredens ook hier op het grote podium bij Andy Peelman. En zo net was Matthias Lens, heeft hij hier een fantastisch optreden gegeven. En hij staat nu momenteel bij mijn collega Davy.
1: Ja, dat klopt. Goedemiddag Matthias, welkom.
2: Welkom, ja, dankjewel, dankjewel.
1: Ninove goed gevonden.
2: Ja, ik ken toch een klein beetje de weg naar Ninove. Mijn accountant, boekhouder, die is van Ninove. Dus meestal 1 of 2 keer per jaar kom ik naar hier. En uiteraard hier de weg richting Aalst, Ninove, Denderhout, Omhaaltert. Daar zijn we wel regelmatig de gast, ja.
1: Oké, we zijn hier nu bij Andy Peelman. Heb jij een link met Andy?
2: Ja, wij spelen samen in dezelfde voetbalploeg. Dat is in Komok. Waarschijnlijk zullen er nog wel een paar zijn. Maar dat is voor kinderen die getroffen worden door kanker. En dat is een goed doel waarvoor wij samen in een VZW zitten, in een vereniging. Met als enigste doel om die mensen zo goed mogelijk financieel ook mee te kunnen steunen. Dus dat is een klein beetje mijn link met Andy Peelman. Ja.
1: Je komt net van het podium hier, genoten.
2: Ja, absoluut. De locatie is top. De voorzieningen voor ons, we werden hier enorm goed ontvangen. En je ziet dat mensen, ja, die komen inderdaad naar de winkel kijken. Maar er is zoveel andere animatie te zien voor kinderen. En de volwassenen kunnen zich natuurlijk ook uitleven in de winkel of aan de drankenstand. Maar ook aan het podium. En je ziet toch wel dat mensen met dit prachtige weer hier naartoe zijn gekomen om zich te amuseren.
1: Ik heb van alles gehoord. K3, ambiance nummers. Je brengt van alles, hè?
2: Ik probeer mijn repertoire zo breed mogelijk te maken. Voor kleine kinderen, voor grote kinderen. En nog grotere kinderen die de 90's volop hebben meegemaakt. En daar speel ik wel heel graag op in. Die 90's speel ik ook heel zelf heel graag. Maar daarnaast ook een beetje slager. Ik wil eigenlijk voor ieder wat wils kunnen brengen op een podium.
1: We staan hier bij een schoenenwinkel. Welke schoenen heb jij zelf aan nu, Matthias?
2: Ja, het is wel echt waar, maar het is Floris van Bommel. Dus dat is toch een van de merken die Andy in zijn winkel heeft. En ik heb thuis een paar of 7, 8 in de kast staan. En ik ga hier waarschijnlijk ook wel eens de kassa passeren met een nieuwe doos. Dus het is een fantastisch goed merk. En ik loop daar eigenlijk dagelijks en op het podium altijd mee rond.
1: Oké, het einde jaar komt eraan. Hoe ziet het jaar er nog uit qua optredens voor jou?
2: Vanavond speel ik nog een live met Yves Segers, Zinkt er op de IJs. Dus mijn auto zit vol met keyboards, piano's en dergelijke. De accordeon kan straks blijven zitten. Maar vanavond speel ik nog een live en voor de rest nog heel veel oktoberfestivals. Op oudjaar speel ik ook 2 keer. Een keer in Nieuwpoort en een keer in de Kempen. Dus ik denk tijdens de jaarwisseling dat ik echt in een auto zit met vuurwerk op de Brusselse ring of zo, of op de Antwerpse ring. Het ziet er nog een heel druk jaar uit en dat is plezant. Vroeger pikten we echt in de zomer. En dan hadden we het idee van, de zomer is gepasseerd, dus we kunnen zo wat uitbollen. En dat is in de verste verte helemaal niet meer zo. Maar daar zijn we des te blijer om ook in het najaar en het voorjaar en eigenlijk 12 maanden lang volledig on tour en on stage te zijn.
1: Ja. Oké, Matthias, bedankt voor de babbel en ook voor je optreden. En nog een fijn weekend.
2: Dankjewel en voor jullie ook. Merci.

Thomas hier bij Radio Eindhoven. Ja, je hoort het op de achtergrond, heel wat ambiance hier. We zitten niet in het Ninia Shopping Center, dat is wel duidelijk. We zitten bij Andy Peelman, de opening van zijn gloednieuwe winkel Relax. Een heel weekend wordt dat uitgebreid gevierd met heel wat drank die hier aanwezig is. Food is er aanwezig en natuurlijk ook heel wat muziek en optreden. De DJ naast mij hier is momenteel het beste van zichzelf.

0: optreden. En jij bent natuurlijk ook meer dan welkom hier langs de Brakelse Steenweg in Outer. Niet zo heel ver van de Nienouter, niet zo heel ver van Argenta hier vlakbij. Dus daar kan je je wagen misschien wel parkeren bij Nienouter. En dan een klein wandelingetje tot aan de relax van Andy Peelman. Wij zitten hier nog tot 6 uur vanavond. En ook morgen slaan we onze tenten hier op tussen 10 en 6. Welkom dus. En nu gaan we inderdaad naar de Argenta.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
11: Zeg, zin in een koffietje?
12: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
11: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
13: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
14: Ninja Shopping.
13: Dubbel plezier van hier.

0: Jaap Rezema samen met Lea Ru en hun Code Rood. Zij zijn met z'n twee, maar ik ben hier zelfs met drie. Niet alleen Davy is hier aanwezig, ook Lotte is ondertussen toegekomen. Dag Lotte.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Ook welkom hier bij Relax, bij Andy Peelman. Hier is het feest, maar ik zie ook bij de KSA Sint-Goedelen hebben ze dit weekend wel iets te vieren.
1: Ja, ze hebben ter gelegenheid van hun 40 jaar bestaan dit weekend een feestweekend. Straks vanaf 3 uur wordt een gezellige namiddag voor ouders en sympathisanten georganiseerd. En vanavond kan je iets drinken aan de bar. Morgen voormiddag is er dan weer een misviering. En alle details die kan je natuurlijk vinden in de activiteitenkalender op de website van Radio Ninove. Het feestweekend vindt plaats aan de lokalen van de jeugdbeweging. Dus op de Lindendreef 21 in Ninove.
0: Dus ook daar kan je dit weekend terecht voor heel wat leuke animatie. Net als hier dus langs de Brakelse Steenweg bij Andy Peelman. De opening van Relax. En straks komt ook nog Evelien Kanoot hier een optreden geven binnen nu en een half uur. Dus als je in de buurt bent, kom zeker langs. Dat mag je niet missen. Ondertussen heb ik Will Smith voor jou.

0: Robin Schulz en zijn headlights hier bij Radio Ninove. Zometeen het nieuws uit Ninove, dat krijg je van Kurt. Maar eerst onze weervrouw Lotte. Jij hebt het weer voor dit weekend.
1: Ja, van de middag veel zon met al sluierwolken en de temperatuur die kan oplopen tot 21 graden. Vanavond komen er meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft dat zo.
0: Ideaal weer dus om naar buiten te komen om hier een bezoekje te brengen aan de grote opening van Relax. Met zometeen, ze wordt nu aangekondigd, Evelyn Canoot gaat hier zometeen aan haar optreden beginnen. En daarna gaan wij proberen om haar voor onze microfoon te halen. Dat is dus voor zometeen.

0: Evelyn Canoot is zo net aan haar optreden begonnen hier aan Relax. En ik stel voor dat we haar tweede liedje dat ze nu gaat brengen even mee pikken live op de radio. Dit is Evelyn Canoot live van aan Relax.
1: En hij natuurlijk een heel groot applaus verwacht of verdient. Dus zet die handen eens op elkaar voor dit. Dat hij het goed hoort. We weten dat alles wat hij aanraakt een groot succes wordt. En dat is natuurlijk dankzij jullie. Want jullie zijn massaal naar hier gekomen. En ik heb zin om nog een liedje te zingen. Als dat goed is, gaan we dat doen. Hè. Voilà.

0: kerstmeteoor nodig.
1: Dankjewel!
0: Als je Evelien Kanoot in huis hebt natuurlijk. En ze gaat nog verder met een derde liedje, maar ondertussen hebben wij hier de man naast ons staan die het allemaal in goede banen leidt. Davy?
2: Ja, dat klopt. Dat ben ik niet, maar is wel de DJ hier. Is eventjes werkloos omdat Evelien momenteel optreedt. Vertel eens, wat kom jij hier vandaag doen in Nienhoven?
3: Goedemiddag allemaal. Ik ben er vandaag in Nienhoven om een beetje alle lijm te zijn tussen alle artiesten. Ja, er komen heel veel leuke artiesten natuurlijk en er moet gepresenteerd worden. Dus daarom ben ik hier vandaag aanwezig.
2: De weg naar Nienhoven goed gevonden?
3: Sorry?
2: De weg naar Nienhoven goed gevonden?
3: Ja, zeer zeker. Ik ben gekend met de streek. Ik ben wel zelf van Dendermonde, maar ik kom hier ook regelmatig eens plaatjes draaien. Dus voilà.
2: Oké, prima. Schoenen, want we zitten in een schoenenwinkel. Welke schoenen heb jij aan?
3: Ik heb Van Bommels aan, ook degene die hier in de winkel worden verkocht. Ik heb die speciaal aangetrokken voor Andy.
2: Okay, hoe ziet jouw weekend er hier nog uit? Heb jij jouw link met Andy? Hoe ben je hier terechtgekomen bij Andy?
3: Andy heeft mij zien draaien op een evenement en hij vond mij blijkbaar een goede DJ. En heeft mij direct gevraagd, Montel, wil jij het hele weekend en de pre-opening invullen? Zeg, uiteraard wil ik dat doen voor jou. Dus ik ben er nog heel het weekend aanwezig. Dus ook morgen tussen 10 en 6 zal ik hier aanwezig zijn.
2: Oké, we zijn hier nu te gast bij Radio Nienhoven. Een radiostudio is jou niet onbekend, hè?
3: Een radiostudio is mij wel gekend eigenlijk, want ik zit zelf ook bij een radiostation in Dendermonde. Daar presenteer ik ook zelf mijn radioprogramma, dus voilà.
2: Maak eens reclame, wanneer kunnen we luisteren naar jou bij Tros?
3: Wel, normaal gezien op zaterdag en zondag tussen 5 en 7. Dit weekend gaat iemand mij vervangen uiteraard. Maar anders tussen 5 en 7 altijd op zaterdag en zondag op Tros FM.
2: Oké, prima. Wat ga je hier nu nog doen dit weekend?
3: Dit weekend wat ik nog ga doen? Ja, buiten dit heb ik geen optredens aangenomen, omdat ik anders normaal tot 3-4 uur s'nachts moet draaien. Als ik er dan s'ochtends om 10 uur moet zijn, ja, dat gaat pieken. Dat gaat wel lukken, maar ik sta maandag ook met de vroege shift terug, dus ik moet toch een beetje slapen.
2: Oké, het optreden van Evelien komt stilaan aan zijn einde. Ik ga jou terug naar de stage laten gaan. Bedankt voor de babbel en nog een fijn weekend. Hè.
3: Yes, dank je.

0: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend, weekend van de klant. Handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een 20er uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van

0: duidelijk. ABBA en thank you for the music. Maar er is hier veel meer te beleven dan alleen maar muziek. Lotte, jij bent hier al eens rondgelopen. Wat heb je allemaal gezien?
1: De hoofdact is natuurlijk de opening van de winkel. En wat vinden we in die winkel? Op de gelijkvloers vind je als eerste de vernieuwde en aantrekkelijk grotere schoenenzak Relax. Een grotere versie dan die op de Steenweg aan de shopping.
0: Ja.
1: Specifiek gericht met het aanbod voor dames en een afdeling voor bagage en koffers. Op het gelijkvloers achteraan vind je dan de geïntegreerde kapperszaak en beautysalon van Herlin, waar de klanten eigenlijk hun inkopen kunnen combineren met een verwendmoment. Op de eerste verdieping vinden we een herenafdeling, schoenen en kleding en een grote shop-in-shop in samenwerking met de bekende kledingzaak Bobo Erpemere. En hierdoor kunnen dames zich eigenlijk in het complex van A tot Z in het nieuws steken.
0: Inderdaad, heel wat dus om te ontdekken. Maar ik stel voor dat je gewoon zelf naar hier komt. Dat kan vandaag, maar ook dus morgen nog langs de Brakelse Steenweg in Outer. Daar moet je zijn bij Relax Andy Bijlman. En veel muziek dus.

0: 5 voor 3 geworden met de Green Day en de Boulevard of Broken Dreams. Ze is nog maar net van het podium afgestapt en ze staat hier al bij ons. Evelyn Canoot.
1: Ja, inderdaad. Goedemiddag. Bedankt voor de muziek, Evelyn.
2: Ja, dat is heel graag gedaan. Dat is mijn leven, dus laat ons gewoon verbinden met muziek. Dat is het enige dat telt, toch?
1: We zijn hier nu in Ninove. Ninove goed gevonden.
2: Ninove heel goed gevonden. Nu, ik ben van Erpenmeren, dus dat is eigenlijk vlakbij. Het is een beetje een thuismatch. Dus toen Andy mij vroeg om hier een aantal liedjes te komen zingen, dat zeg ik tuurlijk. Absoluut. Met heel veel plezier zelfs.
1: En genoten van je optreden vandaag hier.
2: Ja, want ik sta in mijn zweet. Maar ik denk dat het ook komt omdat het zodanig druk geweest is de afgelopen weken. En weinig slaap. Ja, dan transpireert je een beetje sneller. Hè?
1: Zo is dat. Ja, je zingt uiteraard, maar je bespeelt zelf ook instrumenten.
2: Ja, ik heb meer dan 10 jaar dwarsfluit gespeeld. En nadien toch 6-7 jaar saxofoon. Helaas is de tijd nu een beetje minder om dat te doen. Maar goed, het zit er wel nog in, hoor, in de vingers. Ik moet het gewoon terug opraken. Gewoon terug oprakelen of oprafelen.
1: Je hebt hier vandaag je hits gebracht. We hebben het ook gehoord op

0: ze mogen zingen, ja.
1: Ja, ik herkende ook nummers van Pointer Sisters en ABBA uiteraard. Zijn dat zo jouw favorieten, Evelien?
0: Ja, als ik moet kiezen, toch wel. Want ik ben al 20 jaar aan het zingen. Hè, en het is ook ooit allemaal begonnen met Engelstalige liedjes. En het is leuk om na al die tijd Vlaams te zingen, om daar weer zo eens wat Engelstalige nummers bij te doen. En dan kijken de mensen van, oh, oeh, zingde jij dat ook? En dan denk ik van, ja, natuurlijk. Want daar is het ook ooit allemaal bij gestart. Dus heel tof, hè. Ja, ik heb ook de Pointer Sisters mogen doen. I'm so excited. Deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen met Jacqui Lafont. En dat is iets dat ik nu meepak gewoon op ieder optreden.
1: Ja, je zei het ook al zelf in deze babbel. Je werkt bij Ment. Fijn werken daar.
0: Ja, het is wel allemaal een beetje veranderd. In de zin van, vroeger hadden wij echt wel heel veel programma's. Ment is nu meer toch wel 70% zang en 30%. Dus door tijdsgebrek ben ik er ook minder. Maar goed, ze mogen mij altijd bellen voor nieuwe programma's. Eender waren. Dus Ment is leuk, absoluut. En ik sta te popelen om terug iets op te nemen, maar dat mag even goed voor een andere zender zijn. Ja.
1: En Ment Radio, zegt je dat iets?
0: Ja, pas op, hè, dat is een wilde droom. Hè. Radio maken. Soms denk ik wel, ik zou beter eens wat stemtesten gaan doen of zo. Nu is mijn stem niet echt optimaal, maar bon. Heel leuk om te doen. Bij Ment hebben wij dat wel al een beetje mogen proeven, om dat te doen. En zeker de live toestanden, heel tof. Dus ik sta voor alles open.
1: Want jullie doen de techniek daar zelf, hè?
0: Wij doen daar alles zelf, ja. Dat is echt wel... dat is een beetje wat jullie doen natuurlijk, hè. Dat is ook met het muziekprogramma en zo. Maar ik was daar wel vrij snel mee weg. En dat is een kick, hè. Dat geeft een enorme grote kick.
1: Oké, we staan hier in een schoenenwinkel bij Andy Peelman. Kijk even, je hebt leuke schoenen aan.
0: Ja, tof, hè. Nu, ze zijn niet van bij Andy, maar ja, straks ga ik me een keer goed laten gaan, denk ik. Maar ik ben wel een beetje een schoenenfreak. Ik heb veel te veel schoenen. Maar ik denk dat eigen is aan vrouwen zijn.
1: Oké, hoe ziet de rest van het jaar voor jou er nog uit? Nog optredens?
0: Ja, het is heel fijn omdat ik in een theatervoorstelling zit van het Varse Theater in Gent. Gent zeg ik altijd, die mannen die spelen overal. Want wij zijn nu aan het toeren tot eind november met een comedy. Dubbelop, noem het. Vanavond staan wij in Erpenmeer.
1: Oh, in de buurt.
0: In Emotia. Dus ook weer een thuismatch. Morgen gaan we naar de Elkerlik in Antwerpen. En dan gaan we van Bree naar Middelkerken en alles ertussen. Tot eind november. Het is met Katja Retzijn, Jan Schepens, Koen Krukke, Goele de Raad en Anthony van Kanegem. Dus heel leuke bende. En daartussen zingen. Ja, Muzikantenstad komt er weer aan met Lisa Lewis en Michael Lanzo en Philip Dazen. Dus ik weet echt wat doen. Mijn eerste vrijdag is 2 januari. En gisteren heb ik een boeking binnengekregen voor 3 januari. Dus voilà. We blijven bezig.
1: Oké, dat belooft nog heel leuk te worden. Bedankt voor je tijd en de babbel. En nog een fijn weekend.
0: Heel graag gedaan. Tot binnenkort.
2: Okay. Ondertussen is Laura Lin hier een optreden aan het geven, de beste van zichzelf. Wij gaan straks met haar misschien ook wel een babbeltje doen. Maar eerst, het is 3 uur, dus tijd voor het nieuws.
3: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
4: Radio Ninove.
3: Radio Ninove, nieuws.
5: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar jarenlang seksueel misbruik van bewusteloze vrouwen. 3 mannen uit Antwerpen zijn aangehouden. Op de computer van 1 van hen, een man van 41, vonden de speuters 1000 beelden waarop is te zien hoe de vrouwen seksueel misbruikt worden terwijl ze mogelijk gedrogeerd zijn. De feiten gaan terug tot 2008. Ook de ex-partners van de verdachten zijn mogelijk slachtoffer. De zaak ging aan het rollen toen een ex-partner dit jaar klacht indiende tegen een van de verdachten. Op de E34-snelweg is vanmorgen vroeg een dode gevallen. Ter hoogte van Vosselaar in de Antwerpse Kempen reed een auto kort voor 6 uur achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. 1 van hen had de klap niet overleefd. Een andere persoon raakte zwaar gewond. Om de hulpdiensten hun werk te laten doen, was de snelweg 4 uur afgesloten in de richting van Antwerpen. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde. Ze versloeg de Amerikaanse Katie Volnietz in 3 sets. Het werd 6-0, 4-6 en 7-5. In de 3e ronde neemt Mertens het op tegen de Letse Jelena Ostapenko. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de pole positie veroverd voor de grote prijs van Bahrein in Maleisië.

In de kwalificatieritten klokte de Red Bull-rijder de beste tijd. Nipt sneller dan Lewis Hamilton. Die start morgen op de tweede plaats. Voor Verstappen is het zijn eerste pole-positie van het seizoen. De leider in het klassement is op dit moment Kimi Antonelli. Het is zonnig met soms een wolkje en tot 21 graden. Ook morgen en de volgende dagen nog aangenaam nazomerweer met geregeld zon en tot 20 graden.

0: over drie geworden op zaterdag. Namiddag. Bedankt voor het nieuws. We zitten terug live bij Andy Peelman bij Relax, waar momenteel Laura Lin aan het optreden is. En ik stel voor dat we het volgende nummertje van haar nu live gaan meepikken op de radio. Laura Lin dus live.
1: Profiteren van het goede weer en van dit zwoelmoment. Normaal gezien zing ik dat liedje in een zaal die heel donker is of in open lucht, maar vandaag is het helemaal nog niet donker. Maar we gaan het toch even proberen om die handen in de lucht te steken. Allee, ik weet, het is vroeg, het is nog heel vroeg. Jullie hebben misschien meer zin om een beetje te tetteren en niet eentje te drinken. Maar we gaan een keer proberen. Iedereen handen in de lucht. Kom maar. Hier voor mij, handjes de lucht in. Daar zo, ja, die luisteren gewoon niet. Dus oké, hier ook. Dat ziet er goed uit, madame. De beide handen de lucht in, hier ook. Want deze, hopelijk, kennen jullie volgens mij allemaal. Het is van een heel bijzondere meneer, onze Eddie Wally. Wie kent er Eddie Wally niet? Niet. Wel, dat is al heel goed nieuws, hè. Ah ja, maar dat is normaal, hè. Eddie Wally kent hij niet, hè. Je zult hem nog wel leren kennen. We gaan hem even meezingen met gesloten ogen. Hart.

En deze mocht niet ontbreken natuurlijk. Laura Lin live van op Relax van aan Relax. De gloednieuwe winkel van Andy Peelman. Zometeen misschien een babbel met Laura Lin, maar eerst wat muziek. Ik heb de Simple Minds klaarstaan. Sven Peelman.

0: alive and kicking. En Laura Linzen is ook absoluut alive and kicking. Dat hebben we hier de afgelopen minuten gemerkt op het podium. En nu staat ze hier bij ons.
1: Dat klopt. Laura, de weg naar Ninove goed gevonden?
2: Ja, met de wijs vinden alles hè, natuurlijk.
1: En genoten van je optreden hier?
2: Ja, het was wel iets speciaals, hè, maar het is heel mooi weer. Er is hier massa's volk. Dat wil ook wel weer eens zeggen hoe geliefd onze Andy en zijn vrouwen zijn. Hè. En binnen ziet het er ook fantastisch uit. Ze hebben hier lekkere drankjes. Ja, het was gewoon top. Ik heb er super hard van genoten.
1: Ik heb me laten vertellen dat je uit een zeer muzikale familie komt. Klopt dat?
2: Ja, toch wel. Mijn mama die heeft altijd gezongen. Mijn opa die zat mee in een orkest. Dat was vroeger zo. Hè. Op trouwfeesten gingen ze dan met een orkestje spelen. En dat was eigenlijk heel de familie. Dus de opa, mijn moeders broer, dus mijn onkel. En mijn mama die was, toen ze een beetje groter werd, de zangeres. Ik heb ook een kozijn die altijd heeft gezongen. Ja, eigenlijk bijna zo goed als heel de familie doet wel iets met muziek.
1: Eerder vandaag was Matthias Lens hier al. Die ken je ook goed, hè?
2: Hoe zegt u?
1: Matthias Lens, die was hier ook al. Die ken je ook goed, hè?
2: Ja, die ken ik ook goed. Ik heb hem net zien passeren. Hij reed weg en ik kwam net toe, dus ja.
1: Oké. Okay. Ja, we hebben jouw hits hier gehoord, uiteraard. Jolien, altijd een fijn nummer ombrengen, hè?
2: Ja, dat is een fantastisch nummer. En ik zei het daar net op het podium. Ja, het heeft toch wel een beetje een andere betekenis gekregen, hè? Nu onze Dolly Parton er spijtig genoeg niet meer is. Ja, en zo merk je ook hoe geliefd deze dame was, hè? Ze was niet alleen een fantastische zangeres, maar ze was ook... Het was iemand met een heel goede hart, laat het ons zo zeggen.
1: Ja, we zitten hier in de schoenenwinkel bij Andy. Ga eens naar jouw schoenen kijken. Leuk?
2: Ja, het is wel niet van bij Andy, maar ik ga wel zo meteen even piepen. En aangezien ik toch een beetje schoenenverslaafd ben, ben ik zo goed als zeker dat ik toch wel met een paar of meerdere paren naar buiten kom.
1: Oké, hoe ziet het jaar er verder nog uit voor jou qua optredens?
2: Wel, er komen in ieder geval nog twee spannende momenten aan. Ik heb het hier even in mijn handen, want je weet nooit hè, dat er mensen zijn die willen komen. Bij mij is het volgend weekend feest, want op zondag 11 oktober dan geef ik opnieuw een fandag. Het gaat deze keer door in Maldegem. We zijn ja, even veranderd van locatie. En ja, dat wordt een leuke namiddag waar ook de Romeo's en Luc van Meeuwen gaan aanwezig zijn. Dus als er mensen zijn die nog willen komen, ze kunnen nog altijd inschrijven via de site van Event Hall Me Maldegem. En dan ben ik al volop bezig met het kerstconcert. Want ik geef op 20 december mijn allereerste eigen kerstconcert. Dus enkel ikzelf zal daar optreden. En we zijn met hele leuke liedjes bezig. Niet alleen die typische kerstnummers, maar ook echt nieuwe kerstliedjes. Dus ik hoop natuurlijk dat de mensen ook daar even aanwezig zullen zijn. Mag ik even reclame maken? Het gaat door in Ten Bunderen. Dat is een kapel in Moorslede. En daarvoor kunnen ze altijd een mailtje sturen naar buitenshuis. buitenshuis28@gmail.com. Ja, ik heb mijn bril niet aan.
1: Oké, dat zijn optredens hier in eigen land. Hoe zit het met Zuid-Afrika?
2: Wel, ja, ik heb dat een keer gedaan hè, en dat was al bij al, ik schrok daar zelf wel echt ook wel van een succes. Maar ja, ik had eigenlijk niet zo, ja, moet ik zeggen, ik had de tijd niet om me daarop toe te leggen. En ja, eerlijk is eerlijk, ik hou toch echt wel van mijn eigen Vlaanderen, dus ik blijf liever hier.
1: Voilà, mooie woorden om deze babbel mee af te ronden. Bedankt en nog een fijn weekend.
2: Dankjewel, voor jullie ook.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de

Just Stone en You Had Me hier bij Radio Nino van live van aan Relax, de grote opening van de nieuwe Relax van Andy Peelman. Muzikaal wordt hij zeer ondersteund. Muzikale optredens van de artiesten, maar ook DJ-sets. En zometeen gaat hier een serieuze DJ eraan beginnen. Mark Witt, AK, staat klaar. Je hoort hem al op de achtergrond of op de voorgrond. Ik weet niet hoe ik het juist moet formuleren. Keiharde beat dus de komende minuut, een half uurtje misschien. Dus gaan we misschien ook wel een stukje van meepikken van de DJ-set van Mark Witt, AK. Dat is voor zometeen. Eerst heb ik nog Cameron Whitcomb voor jou. Dit is een Kingdom of Fear.

0: Witchcamp en zijn Kingdom of Fear. Terwijl Mark with a K hier keihard bezig is, hebben wij ondertussen het nieuw schoon volk hier aan onze radiostudio. Want Leticia staat bij jou, baby.
1: Ja, dat klopt. Niet alleen de muziek hier vandaag, maar ook leuke standjes buiten. Leticia van Atelier Kraal. Vertel eens, wie is Atelier Kraal?
2: Wel, Atelier Kraal staat eigenlijk voor kralenfeestjes. Dus ouders kunnen beroep doen op mij om verjaardagsfeestjes, communies en dergelijke te laten begeleiden met een magisch kralenfeestje. Maar ze kunnen ook DIY kralenboxen bij mij bestellen. En vandaag staan we hier met een Big Charm Bar. Dus de bedoeling is dat kindjes hun sleutelanger vooraan, boekentassen, rugzakken en dergelijke zelf komen samenstellen. En zelf ook komen maken om nadien te shinen op school.
1: Ja, je staat hier vandaag en morgen nog.
2: Klopt. Vandaag en morgen van 10 tot

0: De weg dus goed gevonden naar hier, hè?
1: Absoluut, absoluut. Wij waren hier deze ochtend al heel vroeg om de stand op te zetten. En het is super fijn om te zien dat er al heel veel kindjes, niet één keer, maar zelfs meerdere keren, zijn langsgekomen om een sleutel langer samen te stellen en die volledig naar hun smaak te maken.
0: Mensen die niet kunnen komen dit weekend, waar kunnen ze jou vinden?
1: Die kunnen mij vinden op Instagram, dus Atelier Kraal, heel eenvoudig weg. Of op de website www.atelierkraal.be. En ook daar is alle info over de feestjes en dergelijke terug te vinden.
0: Oké, prima. Laetitia, bedankt voor de babbel en nog een fijn weekend.
1: Jullie merci.
2: Oké, Laetitia, ondertussen 2 meter van mij hier staat een Mark WDK loeiharde beats onze richting uit te sturen. Ik stel voor dat we gewoon even live gaan meepieken met de DJ-set van Mark WDK live bij Radio Ninova.

snoeiharde beats van de internationaal gekende DJ Mark Whittaker hier live bij Radio Nienhoven. Hij staat hier bij Relax bij Andy Peelman. Goed, wij hebben ook

0: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninoven. Het is dit weekend, weekend van de klant. Handelaars in Ninoven en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninoven zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninoven. De politie heeft een 20er uit Ninoven opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

0: 21 Pilots en Stressed Out. Ja, je hoort het op de achtergrond. Marco de K, die is nog altijd volop bezig. Relax op zijn grondvesten aan het doen daveren. Direct een goede stresstesten lijkt me dat. Maar tot zover, het gebouw staat er nog. Dus je kan nog komen kijken naar al dat mooi, prachtige praal. En ook naar de muzikale optredens. Niet alleen de DJ's komen hier langzaam, maar ook echte zangers en zangeressen. Als ik het zo mag noemen. En de beste muziek die krijg je natuurlijk altijd bij Radio Ninove. Ik heb Status Quo voor jou, whatever you want.
1: Radio Ninove.

0: een vangmenu. Het Mosselfestijn vindt plaats in de kantine van Osta Meerbeke vandaag en maandag van 18 uur tot 21:30 en morgenmiddag van 11:30 tot 15 uur. En er is ook mogelijkheid om af te halen.
1: Oké, alvast een smakelijke eten. Momenteel dus Mark voor de Kee nog altijd volop bezig en na zijn DJ-set gaan we proberen om hem ook eventjes voor onze microfoon te halen. Dat is dus voor zometeen.
2: Sven Peleman.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het kernkabinet van de federale regering zit voor het eerst in een week tijd bijeen over de begroting. Op tafel een nieuw voorstel van premier Bart De Wever. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Deadline is 13 oktober, want dan moet premier De Wever in de Kamer zijn State of the Union voorlezen. De sociale inspectie heeft het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem laten verzegelen. Vanmorgen zijn daar zware inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Maar wat er precies niet in orde was, is niet bekendgemaakt. Door de inval van de sociale inspectie kregen heel wat mensen in de provincie Antwerpen vanmorgen geen krant in de bus. En in een onderzoek naar witwassen en criminele bendes is de federale gerechtelijke politie van Charleroi op 15 plaatsen binnengevallen. Er zijn twee mensen aangehouden omdat ze lid waren van zo'n criminele bende en omdat ze mogelijk grote sommen geld hebben witgewassen. Er is ook 165.000 euro op rekeningen en meer dan 20.000 euro cash in beslag genomen en een hele reeks auto's, luxegoederen en elektronica. Bij een brand in Waregem zijn twee appartementen onbewoonbaar. De brand ontstond in de keuken van één appartement. De vlammen sloegen snel door het dak. Het appartement is helemaal vernield. Dat ernaast heeft zware rook- en waterschade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rusland roept zijn diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Het kondigt grootschalige vergeldingsaanvallen aan. Kiev is de voorbije week al zwaar onder vuur genomen en er zijn deze week ook twee belangrijke bruggen getroffen. De burgemeester van Kiev noemt de situatie dramatisch. Veel zon met wat sluierwolken en de temperatuur loopt op tot 21 graden. Vanavond meer wolken en daar kan morgen wat lichte regen uitvallen. En morgen na een grijze start opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.

0: website van Mark Wiedeke, die is net afgelopen. En ondertussen staat hij hier bij ons, bij Davy.
1: Ja, dat klopt. Mark Wiedeke op zijn Vlaams dus, daar sta je op.
2: Ja, absoluut. Dat is heel belangrijk. Anders schrijven ze mijn naam op met een C en daar komt Mark Wiedeke vandaan. En dan schrijven ze het nog op met een C.
1: Oké. Okay. Ja, je bent al een tijdje bezig sinds de 90's, hè?
2: Ja, zeker. Ik ben al de iets oudere generatie. Ik ben al bij de dinosaurussen.
1: Ja, dat was vroeger dan sleuren met bakken vol cd's. En nu heb ik gezien, je komt hier met een rugzakje toe.
2: Ja, ik heb, ben begonnen met vinyl draaien uiteraard. Ik heb heel lang recent geweest in discotheek High Street, discotheek Reflex, ook Nano Solo. En dan was dat elke week sleuren met vinylbakken vol. En mijn echtgenote hield mij dan 's morgens met die uit de auto te laden. Dus ik ben wel blij met de vooruitgang nu. Het is eigenlijk hetzelfde, maar je hebt ze gewoon bij op een andere drager in plaats van op vinyl.
1: Ja, je zei het al, hè. Hoogstraten, wat jou ook niet onbekend is, wat verder, Tomorrowland.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik heb er al toch al etelijke edities mogen draaien. Twee keer mainstage mogen doen ook al. Eén keer samen met Reggie en zo. Dus dat is een beetje een thuismatch voor mij.
1: We hebben hier jouw werk gevolgd op de radio. Jouw stijl, alles behalve relax. We zitten hier bij Relax Schoenen, maar dat was het niet. Vooral het hardere werk bij jou, hè?
2: Ja, ik hou van muziek met ballen. Dus feestmuziek. Ik noem dat, ik zeg altijd, ik draai toegankelijke harddance. Dus ik zou niet te beuken voor dood, maar het is altijd vrouwvriendelijke harddance.
1: Oké, en op het einde dan Walk Alone.
2: Ja. We zijn allemaal samen, hè. Dus we zijn allemaal één geheel, één grote harddance family. En ik speel dat bijna elke set.
1: Sommige DJ's die zitten nu op te roepen tijdens hun set in de microfoon. Jij doet dat minder.
2: Ik heb normaal MC Chucky bij, maar die zit nu op een trouwfeest, dus ik kon er niet bij zijn. En ik vind mijn stem zelf niet geschikt om door de micro te roepen. En ik ben een DJ en geen entertainer, geen podcaster. Dus ik spreek wel met muziek.
1: Oké, ja, de naam viel hier al. MC Chucky, dat is jouw maatje.
2: Ja, die zijn mijn beste vrienden. Ja.
1: Oké, we willen Mark Wiedeke boeken. Hoe moet dat?
2: Dat is via platform.dj. Platform.dj staat alles op en dan kan je gewoon boekjes invullen of rechtstreeks e-mailen. Kan je mij boeken.
1: Oké, ben je momenteel bezig aan een nieuwe track aan het werken?
2: Absoluut. Ik heb een nieuwe plaat klaar samen met Dimitri Vegas. Die gaat begin volgend jaar uitkomen. Ik heb nog twee nieuwe soloprojecten staan en dan nog een nieuwe samenwerking met Natalia.
1: Oh, mooi zo. Heb je zelf een track gehoord, recent of wat ouder, waarvan je dacht, die is goed, die had ik graag zelf gemaakt?
2: Oh, heel veel. Maar de laatste waar ik echt heel jaloers op was, is nog steeds Levels van Avicii. Het is al iets ouder, maar dat is, ja, toen ik dat hoorde, dan werd ik werkelijk er echt van mijn sokken geblazen. Dus,
1: En jij niet alleen. Ja, we zitten hier bij Andy. Wat is jouw link met Andy Peelman?
2: Ja, we kennen elkaar ook een beetje van het uitgangsleven en zo. En hij heeft ook eens met mij meegespeeld in een videoclip voor Corona. Heb ik hem ook eens gecontacteerd. En ja, dat klikte gewoon eigenlijk direct. En hij stuurde mij een berichtje. Ik zie hem even te komen draaien. Ik zeg, met alle plezier. Voor vrienden doe ik dat.
1: Ja, een vast vraagje. Mijn laatste vraagje gaat over schoenen. Aan elke vrouw die ik dat stel, die heeft een megacollectie. Hoe zit dat bij jou, Mark?
2: Helaas, ja. Ze staat daar en ze heeft heel veel schoenen. Maar ja, dat is oké, hè. Als ze er gelukkig mee is, mij maakt dat niet uit.
1: En jij zelf?
2: Niet zoveel. Ik draag meestal gewoon sneakers of... Ik denk dat ik er wel toe kom met 5 paar of zo. Maar mijn vrouw gaat wel veel fout zijn.
1: Oké, hartelijk bedankt voor je set hier en je babbel. En nog een prettig weekend, Mark.
2: Ja, voor jullie hetzelfde, denk ik.
0: Mark Wiedeke dus hier bij ons aan de microfoon. En ondertussen is Dimitri Wouters bezig aan zijn DJ-set. Ik stel voor dat we daar nu ook eventjes gaan meeluisteren naar DJ Dimitri Wouters. Live dus vanavond.

0: zaterdagnamiddag. Je hoorde het ambiance op de radio. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Relax, de grote opening van de nieuwe winkel van Andy Peelman. Relax langs de Brakelse Steenweg. Dat wordt hier feestelijk ingevuld met heel veel muziek. Momenteel is Dimitri Wouters hier bezig aan zijn DJ-set. Straks komen ook nog DJ Frank en Greg S. ook nog voor 6 uur. Mogen we hem verwachten hier op het podium. Je kan ze hier live aan het werk zien. Het enige wat je moet doen is dus afkomen naar de nieuwe winkel Relax van Andy Peelman langs de Brakelse Steenweg in Alter, net buiten het centrum van Nienhoven. Moeilijk is het absoluut niet te vinden. Wij gaan nu zelf ook nog wat muziek draaien. Ik heb een leuk duetje klaarstaan. Aaron Blommaert samen met Zoe Lippe en de Tranen van Goud.
1: Sven Peelman.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat u de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

0: Amy Winehouse en Back to Black. Dimitri Wouters die is momenteel bezig aan de laatste minuten van zijn DJ-set hier bij Relax Ninove. En Lotte die staat hier ook nog altijd bij mij. En jij hebt wat nieuws over Rod Stewart voor ons, Lotte. Vertel eens.
1: Ja, na meer dan 60 jaar op het podium neemt hij binnenkort afscheid van zijn muzikale carrière. De 81-jarige Britse zanger kondigt zijn allerlaatste tournee aan. En die start op 23 april in Dublin. En op 29 mei komt Rod Stewart naar ons land voor een optreden in Antwerpen. En zijn afscheidstournee die eindigt dan op 24 juli in het Duitse Hannover.
0: Dat is dus voor de fans van Rod Stewart. Ze kunnen hem dus nog een allerlaatste keer live aan het werk zien hier in ons eigen land. Ik heb hem klaargezet. Do You Think I'm Sexy? Rod Stewart.

0: Rod Stewart, dat is voor volgend jaar. Dan komt hij naar Antwerpen. Do you think I'm sexy? Naar Dimitri Wouters. Hij heeft zo net al een optreden achter de rug en hij staat hier momenteel bij ons.
1: Klopt, de grote Dimitri Wouters bij ons. En in het echt ben je nog groter, Dimitri.
2: Ja, wel, in het echt ben ik inderdaad nog groter.
1: Oké, fijne set gedraaid hier in Nienhoven.
2: Ja, het was superleuk. Kijk, het is hier een fantastisch podium. De zon schijnt, die staat er echt direct. Dus ik heb er super veel zin in.
1: En het was ook een radiovriendelijke set, maar radio is jou niet onbekend, hè?
2: Nee, dat klopt. Ik heb op een ander radiostation zelf een eigen show. Maak ik ook heel veel radioshows en programma's voor andere presentatoren. Dus ja, inderdaad.
1: Oké, goed. Jouw regio, dat is vooral Antwerpen, de weg naar Nienhoven goed gevonden?
2: Wel, eigenlijk mijn vriendin is van hier in de buurt, dus ik kende de weg eigenlijk redelijk goed al. Dus ja, het was een klein beetje filmen, maar kijk, zoals ik al zei, de zon schijnt en dan is het allemaal een klein beetje minder erg.
1: Als we jou willen boeken, hoe moeten we dat doen?
2: Stuur mij gewoon een mailtje op info@dimitriwouters.com. Stuur een berichtje via Instagram, via Facebook. Ik werk niet per se met een boekingsagency. Dus mijn agenda zit op een plekje vol. Dus,
1: Momenteel aan het werken aan een nieuwe track.
2: Ik heb vroeger heel veel tracks gemaakt. Op dit moment heb ik er helaas niet meer zo superveel tijd voor. Ik heb wel een nieuwe studio gebouwd, helemaal nieuw, in Weinigem. Mijn geboortedorp een beetje. Dus ik ben heel blij dat ik daar nu sinds een halfjaartje elke dag 12, 13, 14 uur kan werken. Dus dat is superleuk. Maar ik maak eigenlijk meer radioshows, sets voor artiesten. Ik doe meer zo'n werk in plaats van echt eigen nummers maken. Of vroeger ook wel wat meer ghost producties gedaan. Ik vind het makkelijker om voor andere mensen dingen te maken dan voor mezelf. Omdat ik moet gewoon zeggen, ik ben een moeilijke mens. Dus ik ben heel kritisch. Ik wil allemaal, het is nooit goed. En niet dat ik voor klanten of zo geen goede dingen aflever, denk ik. Maar ik weet niet, soms als dat een externe opdracht is, is dat toch iets makkelijker om te zeggen van nu is het echt klaar. Dan dat je zo zelf een eigen nummer maakt en dan maak je 20 verschillende versies. En dan op een gegeven moment is er iemand nodig die zegt van oké, nu is het goed en nu gaan we ermee naar buiten komen. En als ik dat voor andere artiesten doe, is dat iets makkelijker dan dat ik dat voor mezelf doe.
1: Als je zo bezig bent met een radioshow in elkaar te steken, bots je dan op een track waarvan je denkt, verdorie, die is goed gemaakt, dat had ik zelf willen doen?
2: Gewoon, niet per se echt eigenlijk. Ik ben dan gewoon al super blij dat ik muziek vind die ik goed vind. Ik luister in ik overdrijf echt niet elke week tussen de 5 en de 10.000 nummers. Dat is elke maandag is geblokkeerd om echt allemaal nieuwe muziek te luisteren. En dat is echt gewoon een aantal seconden per track. Ik heb er een heel systeem in gebouwd. En zo kom ik elke week super veel goede muziek tegen die dat ik kan gebruiken in mijn sets, in mijn radioshows. Of waar ik inspiratie uit haal om zelf mashups en edits te maken of voor nummers voor dingen voor andere artiesten.
1: Ja. Kan je enkele tips meegeven aan beginnende DJ's?
2: Ik denk de allerbelangrijkste tip is vergelijk je niet met andere DJ's. Doe gewoon waar je zelf zin in hebt. Ga niet proberen of kopiëren wat anderen doen. Ga niet op social media dezelfde filmpjes posten. Kijk gewoon naar jezelf. Kijk naar wat vind ik leuk. Want DJ'en heeft heel veel facetten. Je noemt het zelf ook al. Je hebt producer, je hebt de DJ, je hebt de technische kant. Je hebt de kant het performance gedeelte. Je hebt deel met de micro. Daar ben ik zelf helemaal niet zo fantastisch in. Dus ik doe dat ook niet zo super vaak. Dus je moet eigenlijk zoeken wat je zelf leuk vindt, wat dat dicht bij jouw karakter ligt. En nu daar een beetje in specialiseren en daarmee naar buiten komen.
1: We zitten hier nu in Nienhoven bij de nieuwe schoenenwinkel van Andy Peelman. Wat is jouw link met Andy?
2: Ik zou heel veel linken kunnen opnoemen. Misschien een heel grappige link misschien. Want hij werkt ook wel veel samen met DPG Media. Ik kom hem elk jaar tegen. Op de Foute Party in Gent. En daar is hij altijd onherkenbaar vermomd. Opdat hij gewoon ook door het publiek zou kunnen lopen. Dus dat is een link. Dat is een plek waar ik hem elk jaar wel tegenkom. En waar we superleuke herinneringen maken.
1: Oké, nog een laatste verplichte vraagje. We zitten hier in een schoenenwinkel. Schoenen en Dimitri, hoe gaat dat samen?
2: Wel, ik moet eerlijk zeggen, vroeger volgde ik, ik spreek over 10 jaar geleden, volgde ik de sneakermarkt wel heel erg. Ik vond dat heel interessant, er kwamen zo speciale modellen uit, van Nike, van andere merken. En dan kocht ik wel zoiets speciaal. Ik denk dat ik nog één paar thuis heb liggen dat ik misschien voor 100 euro heb gekocht en dat ondertussen 3500 euro waard is. Maar ik vind dat de sneakermarkt een beetje verzadigd is. En ik doe eigenlijk overdag gewoon altijd al 10 jaar lang dezelfde aan. Dat zijn de witte die ik nu aan heb. Dat zijn gewoon altijd dezelfde witte sneakers. Passen op alles, super makkelijk. Passen bij mij en kijk, nooit keuzestress.
1: Ah, perfect. Dankjewel voor de set en de babbel. En nog een fijn weekend.
2: Dankjewel, jullie ook.
0: Dimitri Wouters dus hier bij ons. En van de ene DJ gaan we meteen door naar de andere. Want DJ Frank die staat momenteel achter de DJ booth. We gaan hem live meepikken op de radio.

Als je je afvraagt, wat is dat daar allemaal op de radio? Wel, dit is DJ Frank live aan Relax. De opening van Relax van Andy Peelman langs de Brakelse Stenen. Daar gebeurt het allemaal vandaag en morgen tussen 10 en 6. En nu is dus DJ Frank hier bezig aan een DJ-set. We gaan nog even live meepikken deze.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het kernkabinet van de federale regering zit voor de eerste week tijd bijeen over de begroting. Op tafel een nieuw voorstel van premier Bart De Wever. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Deadline is 13 oktober, want dan moet premier De Wever in de Kamer zijn State of the Union voorlezen. De sociale inspectie heeft het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem laten verzegelen. Vanmorgen zijn daar zware inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Maar wat er precies niet in orde was, is niet bekendgemaakt. Door de inval van de sociale inspectie kregen heel wat mensen in de provincie Antwerpen vanmorgen geen krant in de bus. En in een onderzoek naar witwassen en criminele bendes is de federale gerechtelijke politie van Charleroi op 15 plaatsen binnengevallen. Er zijn twee mensen aangehouden omdat ze lid waren van zo'n criminele bende en omdat ze mogelijk grote sommen geld hebben witgewassen. Er is ook 165.000 euro op rekeningen en meer dan 20.000 euro cash in beslag genomen. Een hele reeks auto's, luxegoederen en elektronica. Bij brand in Waregem zijn twee appartementen onbewoonbaar. De brand ontstond in de keuken van één appartement. De vlammen sloegen snel door het dak. Het appartement is helemaal vernield. Dat ernaast heeft zware rook- en waterschade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rusland roept zijn diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Het kondigt grootschalige vergeldingsaanvallen aan. Kiev is de voorbije week al zwaar onder vuur genomen en er zijn deze week ook twee belangrijke bruggen getroffen. De burgemeester van Kiev noemt de situatie dramatisch. Veel zon met wat sluierwolken en de temperatuur loopt op tot 21 graden. Vanavond meer wolken en daar kan morgen wat lichte regen uitvallen. En morgen na een grijze start opnieuw mooi na zomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.

0: Traffic samen met Becky J en Sorry Papi. We zitten in onze laatste uurtje hier live aan Relax. Greg S. die is momenteel volop bezig met zijn DJ-set zoals je kan horen. Maar de grote DJ Frank die staat momenteel hier bij ons.
1: Ja, inderdaad. DJ Frank, welkom in Nino. Ja, jouw DJ-set was weer top.
2: Dankjewel. Gelukkig, want ik kan niks anders.
1: Ja, je bent al lang bezig sinds de jaren 80 in de Carré. Dat zegt jou ook nog iets.
2: Absoluut. 86 begonnen. In Carré ben ik in 91 begonnen, maar mijn DJ-carrière is begonnen in 86 dus.
1: Ja, vroeger was het allemaal met bakken vinyl sleuren en nu een rugzakje en je bent vertrokken, hè?
2: Wow, zelfs dat niet, hè. Een USB-stickje en ja, ik zeg altijd tegen mensen die daar kritiek op hebben of zo van ja, dat is niet echt, het is wel echt en ik rij ook niet meer met een landkaart rond in mijn auto, dus dat is gedaan. Ik bedoel, de vinyl, ik heb nog vinyl, ik heb al mijn vinyl van vroeger. Heel af en toe zet ik iets op thuis voor mijn kids en die staan dan met verbazing, stom verbaasd te kijken van papa, er komt geluid uit die zwarte bol. Ja, dus dat, ik hou dat wel in ere, maar om er echt mee te gaan draaien, blijven, nee, dankjewel.
1: Ja, jouw stijl, hoe zou je die omschrijven?
2: Allround, 100% allround. Ik doe echt van alles. Ik heb jaren de Moose Bar gedaan. Ik doe graag après-ski muziek. Ik speel hardstyle, ik speel R&B. Ik speel echt alles. Zolang de mensen het leuk vinden, vind ik het des te leuker.
1: En een verplicht nummertje is natuurlijk de Summer Jam, hè?
2: Ja, daar raak ik niet vanaf. Ik heb er zo drie. Dat is Summer Jam, Discotheques en dan From the Left to the Right. Die heb ik hier nu vandaag niet gedraaid. Maar dat zijn zo, ja, de klassiekers. Daar kan ik niet buiten. En gelukkig maar. Ik bedoel, 23 jaar geleden is het al Summer Jam. Dus twee handjes kussen dat nog altijd blijft. De jeugd dat nog kent, dat blijft marcheren. Dus dankjewel.
1: Oké. Ja, de microfoon, dat is iets dat jij wel vaak gebruikt. En graag ook, blijkbaar.
2: Ja, dat is een beetje mijn kenmerk. Hè. Ik bedoel, ik hou ervan om mensen een beetje op te peppen. Mensen verwachten dat ook. Hoe dat je moet weten, vroeger, toen ik echt begon, durfde ik dat niet. Dan moest ik een nummerplaat afroepen van een auto die verkeerd geparkeerd stond. En dan dacht ik, oh my god, hoe moet ik daaraan beginnen? Dus ik durfde dat echt niet. Maar op een gegeven moment heb ik een klik gemaakt. En dan merkte ik van, hé, dat werkt. Mensen vinden dat leuk. En ja, nu kan ik niet meer zonder. Als ik 10 minuten niks zeg, dan krijg ik berichten via Instagram. Boos? Ben je boos? Nee, ik ben niet boos. Maar dus ja, dat werkt. Mensen dat verwachten dat. En ik vind dat ook wel leuk. Ja.
1: Hey, staat Dubai nog eens op jouw lijstje binnenkort?
2: Ik ga Argentinië doen. Ik heb Mexico gedaan. Ik heb Brazilië gedaan. En nu komt Argentinië er nog aan. Maar Dubai, ja, ik weet het niet. Met die oorlog en de hele toestanden daar is het... ik weet het niet. Voorlopig niet. Maar ik doe ook niet heel veel buitenland niet meer. Ik heb ondertussen een gezin en twee kinderen. En ja, dan slaap je graag in je eigen bed op zaterdagavond. En ja, als ik het doe, dan is het meestal omdat ik die mensen ken, die organisators. En omdat ik daar een vorm van respect voor heb. Omdat dat ook allemaal 20 jaar geleden is. En ja, dan doe ik dat nog wel eens. Maar ik blijf liever hier in Vlaanderen onder de kerktoren. Dus
1: ja, het is zaterdag vandaag. Nog iets op je programma vanavond?
2: Ja, ik moet nog naar Eeklo, naar de Kaifeesten. Kaike Goes Hard, samen met Mark. Mark with the K stond daar ook. Hij staat daar ook, die stond hier ook vandaag. Dus ja, daar gaan we straks nog even stampen. En dan is het weer goed geweest voor vandaag.
1: Oké, prima. Ben je nog aan de nieuwe tracks aan het werken op dit moment, Frank?
2: Er komt een nieuwe track aan met Kurk Droog. Die vorige die heeft wel gewerkt. En het is niet echt radiomateriaal, ik weet dat ook wel. Maar ja, ik maak tegenwoordig meer muziek voor de festivals, vooral voor de kids. Want ik ben vooral op die kids aan het inzetten. Ik heb nu een nieuw concept, Next Gen noemt dat. Dat is voor 12 tot 15-jarigen in discotheken. En dat werkt. Ik heb vandaag een extra editie aangekondigd in Brasschaat, in Dixies, op 19 december. En die is zo goed als uitverkocht, alweer. Dus dat is heel leuk. En ik ben daar echt aan het op inzetten, want dat is de toekomst.
1: Is er een track, jong of oud, waarvan je dacht van, oh, die had ik graag zelf gemaakt?
2: Coldplay. Living La Vida, dat vind ik zo'n... Ja, elke keer als ik... Dat is ook de enige plaat waar ik ook ben, die draai ik volledig. Ik draai heel kort. Hè, ik draai meestal refreinen van nummers en mensen weten dat. Maar die plaat die speel ik helemaal uit. Tot het laatste nootje. Tot aan het gaatje was dat vroeger. Hè? Dus ja, dat is de enige.
1: Oké, als je nu jonge beginnende DJ's een tip zou meegeven, wat zou dat zijn?
2: Blijf geloven in jezelf. Alles kan. Het is niet evident meer. echt, het is heel moeilijk geworden. Mensen met veel volgers en likes, die krijgen de voorkeur op mensen die echt iets kunnen. Je snapt ook wel wat ik daarmee bedoel. Maar helaas, het is zo. Dus je moet adapteren en aanpassen en zoeken naar een oplossing. Maar alles kan nog. Ik ben mee jonge gasten aan het sturen, aan het pushen. Alles kan. Blijf geloven in jezelf en vooral jezelf zijn.
1: Goed, we zitten hier nu in Nienhoven bij de opening van de schoenenwinkel van Andy. Wat is jouw link trouwens met Andy?
2: Ik ken Andy al heel lang. Van een wilde tijd in Carré, denk ik. Daar zat hij heel veel. En op den duur begon hij mij te sturen. En we hadden contact via Instagram, dan nummers uitgewisseld. En ik moet eerlijk zeggen, Andy heeft mij waanzinnig geholpen. 3 jaar geleden, in 2023, toen heb ik de Waagnatie in Antwerpen omgetoverd tot een discotheek met DJ Frank All Night Long. En ik heb Andy daar uitgenodigd en hij heeft daar spontaan op zijn kanalen, met heel veel volgers uiteraard, is hij dan reclame beginnen maken. En ik had echt zoiets van, oh, dat zouden er niet veel doen. En dan vind ik, geven en nemen in het leven. En Andy is daar. Ik ben daar ook zo iemand. Ja, dat werkt.
1: Mooie woorden om deze babbel te besluiten. Nog één laatste vraagje. We zitten hier in een schoenenwinkel. Heb jij een link met schoenen?
2: Als ze maar goed zitten.
1: Dat is belangrijk. DJ Frank, bedankt en nog een prettig weekend.
2: Graag gedaan, tot de volgende.
0: DJ Frank dus hier bij ons na zijn DJ-set. En momenteel is Greg S. bezig met zijn DJ-set. De laatste voor vandaag nog tot 6 uur vanavond. Keiharde beats opnieuw hier aan de Brakelse Steenweg. Aan Relax. Ik stel voor dat we nog even live gaan meepikken. Greg S. live bij Radio Nienhoven.

0: zaterdag namiddag hier op de radio bij Radio Nino. Bedankt zij DJ Greg S. Live van aan Relax. Nog tot 6 uur vanavond. Wij gaan nu nog even zelf wat muziek draaien. Ik heb Sam Smith voor je klaarstaan. I'm not here to make friends. Na dit hier.
1: Met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf 29 euro per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de

Sam Smith, I'm not here to make friends. Dat in tegenstelling tot de DJ's die hier deze namiddag allemaal de revue gepasseerd zijn. DJ Frank, Dimitri Walters en Mark Wedekeen. Ze staan hier op een paar meter van mij lekker te keuvelen met een colaatje in de hand. Nog een beetje aan het nagenieten ook, veronderstel ik, van de DJ-set die momenteel bezig is. Greg S. Hij gaat nog door tot 6 uur vanavond. En wij doen dat ook live, dus vanaan relax aan de Brakelse Steenweg in Alphen, net buiten het centrum van Nienhoven. Andy heeft beloofd dat hij nog zeker voor 6 uur eens richting onze radiostudio komt voor nog even een babbel, een kleine update mee te geven. Straks dus nog voor 6 uur gaan we hier nog even kunnen praten met Andy Peelman. Ondertussen de allerbeste muziek, zoals je dat van ons gewend bent hier bij Radio Nienhoven. Ik heb Paul Young voor je klaarstaan samen met Zucchero.

0: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend van de klant, handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een 20er uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: crazy little thing called love. En hij staat hier opnieuw bij ons, de man waar het allemaal om draait vandaag natuurlijk. Andy Peelman.
1: Inderdaad. Ja, Andy, we spraken elkaar deze ochtend. Toen was het nog bijzonder rustig. En nu?
2: Ja, het is een zotte kop. Ik ben ook heel blij dat we elkaar begrijpen, want ik dacht nog, hoe gaan die mannen radio kunnen maken? Maar jullie slagen erin, ik hoor het.
1: Oké, hoe kijk je nu terug op vandaag, 8 uur later?
2: Ja, zeer, zeer aangenaam verrast. Heel veel mensen die langs zijn gekomen, wat ik alleen maar kan toejuichen. Ja, allemaal tevreden mensen. En ik zeg altijd, ja, mensen zeggen dan, ja, goed verkocht. Maar ik heb alleen maar blije mensen gezien en dat doet plezier en daarvoor doen we het. Hè.
1: Ik heb jou weggeplukt van achter de kassa. Heb je daar een hele dag gestaan?
2: Ik heb daar een hele dag gestaan. En ja, je waren met een ruisdag komen en ik zeg, ja, binnen 3 minuten kom ik. En ik was dan vergeten. En dan denk ik, ja, ik had de jongen dat beloofd om te gaan. Dus mijn excuses, maar kijk, ik ben er geraakt.
1: Oké, je hebt hier nu een draaidag meegemaakt in de nieuwe winkel. Heb je er een goed gevoel bij of heb je zoiets van, dat ga ik toch aanpassen?
2: Ja, nee, eigenlijk goed, maar het is fijn, hè, want dan merk je de dingen die nog niet op punt staan. Heel stom, maar de tempokraan in het toilet, die loopt te lang. En die blijft dan lopen, hè. Het licht in de wc gaat te snel uit. Het zijn stomme dingen, maar het is pas als je open gaat dat je het ontdekt en dat je het meemaakt. Dus dat zijn de dingetjes dat we meepikken en ervan leren. Hè. Ja.
1: Nog tips gekregen van de klanten vandaag waarvan je denkt van, leuk.
2: Maar nee, want ja, de winkel bestond al en we trekken die lijn gewoon door. Dus ik ben blij dat gewoon ook alles marcheert.
1: Ga je tevreden slapen straks of ga je niet slapen?
2: Ik moet straks achter drank, want al mijn drankjes op blijkbaar. Dus dat ik niet zo goed kunnen inschatten. Dus daar moet ik wel nog even achter. En dan gaan we... Ja, misschien dat ik ook nog naar een basket ga kijken, want het is Aals tegen Oostende. Misschien dat ik daar nog naartoe ga, als de benen het toelaten, ik zal het zo zeggen.
1: Oké, we hebben hier ook heel wat DJ's op het podium gezien en gepasseerd op de radio. Heb je altijd een persoonlijke link met die mannen?
2: Ja, dat is heel fijn dat die langskomen voor 15 minuten. 30 minuten op te treden. Natuurlijk kunnen die veel geld op een ander verdienen bij hem die we spreken en optredens, maar ze doen dan mij plezier te doen. Ik ben dan ook heel dankbaar in de kering en dat is dan fijn dat ik zo'n heel brede, ruime affiche kan hebben, omdat dat zijn mensen die mij goed gezien zijn en dat is leuk. De gunfactor is er bij die mensen en dat is heel belangrijk, want dat is steeds minder en minder.
1: Ja, dat heb ik nogal gehoord van de DJ's zelf vandaag. Dat klopt dus, hè. Morgen dag 2. Wat staat er nog op de planning, Andy?
2: Ja, alweer heel veel artiesten. En dan de modeshow van Bobo, dat toch ook altijd wel heel wat volk op de been brengt. Ja, ik heb telefoon gehad van de politie van Nienhoven. Omdat we zitten met een verkeersinfarct in Nienhoven. Dat is echt gebeurd nu. En ik heb hem dan ook gezegd, ja, morgen doen we het opnieuw. En dan gaan ze een verkeersploeg inschakelen om het verkeer toch wat in goede banen te leiden.
1: En morgen komen ook de mannen van Nienhoven, Bram en Lennart.
2: Die gaan het spel hier afsluiten. Dat is een gevestigde waarde in Nienhoven. Wereldberoemd in Nienhoven en omstreken. Dus die mochten niet ontbreken.
1: Oké, prima. Veel succes. Bedankt dat we hier mochten zijn. En nog veel plezier. Hè.
2: Zien we elkaar morgen? Of hoe zit dat?
1: Dan komen
2: we
1: met de collega's.
2: Wel heel graag. Dankjewel, bedankt. En bedankt om langs te komen, heren. Merci.
3: Voilà, dat waren de woorden van Andy Peelman. En je hoort het al. Bram en Lennart, zij komen dus morgen afsluiten hier. We hebben ze nu al op de radio. Kijk omhoog.

0: Morgen kan je ze dus live aan het werk zien, deze Bram en Lennart. En kijk omhoog. Ik ga niet te veel naar boven kijken, want de zon die zit wel in mijn ogen momenteel. Maar naast mij hier staat Greg Ice. Hij heeft zijn DJ-set net afgerond.
1: Ja, en nu al meteen bij ons hier op de radio aan de microfoon. Ja, welkom Greg Ice. Bedankt voor je DJ-set. Was weer top, hè?
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, Greg Ice met de S van?
2: Ja, mijn familienaam, hè, maar dat is een geheim. Dat is niet waar. Mijn familienaam is Simon, dat is Frans.
1: Oké, Greg Ice, dat klinkt inderdaad iets vlotter. Ben je lang bezig trouwens?
2: Ik ben begonnen in 2012 op mijn zolderke. Dus het is heel snel gegaan, want op 7 jaar tijd was ik op Tomorrowland. Na 6 jaar bij Bonsai, dus ja, ik ben heel blij hoe dat gelopen is. Dus I'm happy.
1: Oké, wij ook. Je hebt hier een mooie set gebracht. Hoe zou je jouw stijl omschrijven, Greg?
2: Ik speel retro, dus dat is de retro house van de jaren 90. Ik ben er heel breed in. Ik heb nu vandaag wel rustiger gespeeld, want ja, het is een opening. Normaal speel ik Bonsai, wat retro jump en zo, dus echt wel knallen. Maar ja, oké, je moet een beetje aanpassen waar je speelt. En hier heb ik de gewone, echte, bekende retro platen gedraaid waar ik van denk, oké, de meeste mensen kennen dat wel, de leken, de mensen die niet uitgaan. Dat zou ook een goed moment hebben. Hè. We gaan niet underground gaan op een opening, dat doen we niet.
1: Oké, voor jou zat DJ Frank, dat is een man die veel de microfoon gebruikt. Bij jou iets minder?
2: Ik gebruik die nooit. Ik laat eerlijk gezegd altijd de muziek spreken. Dus ik heb ook geen radiostem. Allee, voor te spreken is dat van, maar als ik zo moet roepen in de micro, ja, voor de ene gaat dat, de andere gaat dat iets minder. Maar ik heb het nooit niet gedaan. Dus de music speaks.
1: Voilà. Ben je zelf aan nieuwe tracks aan het werken op dit moment?
2: Ja. Ik heb al redelijk wat platen die uitgekomen zijn. En ik heb er nog een paar in de pipeline zitten. Met mijn eigen project, Greg S. Ietsje steviger. Maar ook met mijn vrouw samen draai ik onder Oria. Dat is melodic techno, een beetje anima style en zo. En dan heb ik ook nog een paar platen die klaar staan om uit te komen. En die vorige is door David Guetta gedraaid en Martin Garrix in de playlist. Dus, baba.
1: Absoluut, ja. Als we zo eens denken, mag een oude, mag een recente track zijn waarvan je denkt, potverdorie, die had ik graag zelf gemaakt.
2: Ik moet er even over nadenken. Love is an Ocean van R&B met Santini en de Stephenson remix. Ik ging hem net draaien, maar toen kwam de volgende DJ. Ik ga hem overnemen. En Mark de Kei zei, Greg, ik was aan het wachten op Love is an Ocean. Ja, ik heb geen tijd meer.
1: Het zal voor de volgende keer zijn. Heb je nog iets op de planning staan vanavond, want het is zaterdag?
2: Ja. Ik moet eerst straks naar de Aarschot. Doe ik een B2B met Jan Vervloed op Retro House Invasion. En dan moet ik nog naar Stavelo, heel ver. Retro Chic moet daar gaan draaien, dus ik ben laat thuis. Of ja, vroeg in de ochtend.
1: Oké, we zitten hier bij Andy in de schoenenwinkel. Wat is jouw link met Andy?
2: Ja, Andy heb ik de eerste keer leren kennen toen ik in 2014 op Beachland een set draaide. En ik kwam dan tijdens mijn set dansen op mijn stage, backstage. Ik vond echt wel dat ik goede muziek draaide en zo. En daarna heb ik elkaar jaren niet meer gezien, maar ik heb in de Zuko gedraaid als resident. En ik heb er ook manager geweest, een paar jaar geleden. En Andy was een vaste gast in het weekend. En zo heb ik haar een beetje leren kennen. En eerlijk gezegd, als ik draai op Festiloco, Fantasia, overal is Andy aanwezig en altijd drinken we samen eentje. En ja, goede klik van in het begin. En het was leuk dat hij aan mij dacht om te komen draaien hier. Hè?
1: Ja, Festiloco volgend jaar opnieuw in Nienhoven, hebben ze jou al gevraagd?
2: Zal wel zijn. De dag na Festiloco was ik al geboekt voor volgend jaar. En volgend jaar, ik ga nog niet veel zeggen, maar er zijn een paar specialetjes die gaan plaatsvinden met mij op Festiloco.
1: Oké, Festiloco komt ook naar Zottegem. Kom jij ook naar Zottegem?
2: Als de man nu mee vraagt, ben ik mee met de man naar Zottegem.
1: Oké, fantastisch.
2: Ik volg hem overal.
1: Oké, fantastisch. Laatste vraagje gaat over schoenen. Heb jij veel schoenen? Heb je iets met schoenen, Greg?
2: Ik heb geen plaats meer. Ik moest in mijn vrouw haar kast gaan zetten. Ik denk oké, hoeveel schoenen dat ik als mijn vrouw heb.
1: Oké, fantastisch. Bedankt voor de babbel in de set. Fijne weekend nog.
2: Dankjewel en jullie ook. Veel succes, hè.

Mike Oldfield samen met Maggie Riley en hun Moonlight Shadow was dat. Ja, de Moonlight die is er nog niet, want de zon die schijnt nog volop hier trouwens in mijn ogen. Dus prachtig weer. Maar we zijn wel aan het einde gekomen van deze eerste dag van de officiële opening van Relax, de gloednieuwe winkel van Andy Peelman. Dag 1 inderdaad, dat betekent dat er nog een dag 2 is. Morgen dan doen ze het helemaal opnieuw over vanaf 10:00 tot 18:00. Is ook dan iedereen weer welkom op de grote opening van Relax. En ook wij van Radio Minova zullen er morgen live bij zijn. Ewald en Gert, zij gaan er onder andere presenteren vanaf 10:00 tot 18:00. Dus morgen ook zeker luisteren. Zometeen om 18:00 schakelen we over naar onze gewone, vertrouwde, iets stillere studio bij Jean-Marc. Hij neemt het over straks vanaf 18:00. Nog een prettige zaterdagavond en graag tot de volgende week. Wat mij betreft, ik heb nog Benson Boone voor jou in de Stars. Sunday morning, will you save me?

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Het kernkabinet van de federale regering zit voor het eerst in een week tijd bijeen over de begroting. Op tafel een nieuw voorstel van premier Bart De Wever. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Deadline is 13 oktober, want dan moet premier De Wever in de Kamer zijn State of the Union voorlezen. De sociale inspectie heeft het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem laten verzegelen. Vanmorgen zijn daar zware inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Maar wat er precies niet in orde was, is niet bekendgemaakt. Door de inval van de sociale inspectie kregen heel wat mensen in de provincie Antwerpen vanmorgen geen krant in de bus. En in een onderzoek naar witwassen en criminele bendes is de federale gerechtelijke politie van Charleroi op 15 plaatsen binnengevallen. Er zijn twee mensen aangehouden omdat ze lid waren van zo'n criminele bende en omdat ze mogelijk grote sommen geld hebben witgewassen. Er is ook 165.000 euro op rekeningen en meer dan 20.000 euro cash in beslag genomen en hele reeks auto's, luxegoederen en elektronica. Bij een brand in Waregem zijn twee appartementen onbewoonbaar. De brand ontstond in de keuken van één appartement. De vlammen sloegen snel door het dak. Het appartement is helemaal vernield. Dat ernaast heeft zware rook- en waterschade opgelopen. Niemand raakte gewond. Rusland roept zijn diplomaten en buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Het kondigt grootschalige vergeldingsaanvallen aan. Kiev is de voorbije week al zwaar onder vuur genomen en er zijn deze week ook twee belangrijke bruggen getroffen. De burgemeester van Kiev noemt de situatie dramatisch. Veel zon met wat sluierwolken en de temperatuur loopt op tot 21 graden. Vanavond meer wolken en daar kan morgen wat lichte regen uitvallen. En morgen na een grijze start opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.

Kenny Loggins, Footloose uit 84, mocht openen vandaag op deze zaterdag 3 oktober. We zijn terug in de studio beland hier in het Ninja Shopping Center. Dankjewel aan de collega's voor vandaag. De ganse dag waren zij op locatie. Dat met deze speciale dag, dag van de

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

Magnetic en De Balza was dat hier bij Radio Nienhoven. En Café Zwetsat organiseert een eetfestijn. Dat gaat vanavond nog door. Je kan er nog terecht tot 21 uur. Er is keuze uit stoofvlees, vollevent en balletjes in tomatensaus. Voor de kinderen is er uiteraard een kindermenu voorzien. Alle details over het menu, wel, dat kan je gaan bekijken op onze website. Doorklikken naar de activiteitenkalender en dan weet je er veel meer over. Het eetfestijn vindt plaats trouwens in het Trefpunt Winnik, Bokken 3-9 in Denderwindeke. Een goedenavond, dit is Enrique.

0: zal.
1: En dat is voor mij al heel, heel lang geleden. 7 Years, Lucas Graham was dat. Instant Karma is een nummer van de Engelse zanger, muzikant en ex-Beatle John Lennon. Het werd uitgebracht in februari 1970. Het nummer werd bedacht, geschreven, opgenomen en uitgebracht binnen een periode van 10 dagen, waardoor het een van de snelst uitgebrachte nummers in de popmuziekgeschiedenis is.

0: Een hele mooie klassieker. Altijd welkom in onze programmatie. Uiteraard was John Lennon. Momenteel 19 graden met een weinig wisselende wind. De zon verlaat ons straks om 17 minuten over 7. Vannacht daalt de temperatuur tot een 9 graden en wordt het gedeeltelijk bewolkt. De zon komt morgen tevoorschijn om 7:49. Morgen wordt het dan een 22 graden en het is wel gedeeltelijk bewolkt. Tijd voor het nieuws.
1: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Het is dit weekend van de klant. Handelaars in Ninove en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Ninove zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Ninove. De politie heeft een 20er uit Ninove opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel. In Ninova.

Fleming en Meteor met Niet Nodig. En dit was Pink met Get the Party Started. Sportnieuws, competitie, volleybal. Dakwerken De Vos, Dender, Haltem, A plus B, Heren. Nationale 2, Heren A, vierde speeldag. Morgen, zondag 4 oktober. HZ 93 Hofstade Zemst ontvangt er Dakwerken De Vos Denderhouten. De wedstrijd begint er morgen om 18 uur. En dan Heren Promo 2. De tweede speeldag is dat voor morgen. Dakwerken De Vos Denderhouten B ontvangt er morgen Griffoenen Steenhuizen. De wedstrijd begint dan om 15.30 uur.

Eentje uit 80's, meer bepaald 85, Brian Ferry en Slave to Love. KFC voor de Appelterre organiseert haar jaarlijkse mosselfestijn. Dat gaat dit weekend door. Als vervangmenu is er volle van. Het eetfestijn gaat door in de kantine aan Molenveld in Appelterre. En dat vanavond nog tot 21 uur. Morgen zondag 4 oktober van 11:30 tot 14 uur. Maandag 5 oktober van 12 uur tot 14 uur. En ook maandagavond van 17:30 tot 20 uur.

Belgische productie uit 1989, Technotronic en Pump Up the Jam. Ik ga me even voorbereiden voor het volgende uur, want het nieuws van 7 komt eraan. Graag tot straks.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

miles away. Offenbach en Miles Away hier bij Radio Ninova. En Soul Sister mocht openen na het nieuws van 7 met True Before We Started. Welkom, dit is 95FM, Radio Ninova. En ik ben nog jouw gastheer tot 8 uur.

Måneskin en Biggin, een hit uit 2021. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Giro Appelterre Eichem een druppelkot. Het is een keuze uit 12 verschillende jenevers, alsjeblieft. Voor wie liever iets anders heeft, wel, het kan hoor. Het is ook pils voorzien, Trula, apple ice en frisdranken. Het druppelkot vindt plaats aan de lokalen van de jeugdbeweging en die zijn gevestigd de Appelterre dorp nummer 11. Het gaat allemaal door morgen zondag 4 oktober vanaf 15 uur.

0: Let's go!
1: Een terugblik op het wereldkampioenschap van afgelopen zomer. Shakira en Burn Up Boy, Die Die. Daar hebben trouwens ook onze Belgen het heel goed gedaan. Zoals ze gisteren hebben gedaan natuurlijk. 3-0 tegen Turkije. Aanstaande maandag treden ze terug aan en dan spelen ze terug tegen Frankrijk. Als ik me niet vergis, ja, dat is Frankrijk. Aanstaande maandag.

0: Give Me Everything Tonight, een hit van Pitbull featuring Nijo. 18 graden momenteel hier in Nienhoven met een weinig wisselende wind. Vannacht wordt het gedeeltelijk bewolkt met een temperatuur tot een 9 graden. Morgen hetzelfde weer, maar de temperaturen stijgen dan tot 22 graden.
1: Zaterdag 3 oktober, dit is het nieuws uit Nienhoven. Het is dit weekend, weekend van de klant. Handelaars in Nienhoven en de rest van Vlaanderen zetten hun klanten vandaag en morgen in de bloemetjes met tal van geschenken en leuke acties. Ook Radio Nienhoven zendt 2 dagen lang uit van bij lokale handelaars in Nienhoven. De politie heeft een 20er uit Nienhoven opgepakt. De politie controleerde hem omdat hij zich verdacht gedroeg. Bij de controle werd meer dan 100 gram cannabis gevonden. De man zal later worden verhoord. En meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.

Jelly Roll en I'm Good hier bij Radio Nienhoven. Ik heb ook nog sportnieuws, voetbalcompetitie, KV Eendracht Winnik A plus B. Morgen de tweede provinciale Oost-Vlaanderen B. Dus daar zijn ze toe aan de zesde speeldag. KV Eendracht Winnik ontvangt er VVSM Hoorbeke. Aftrap is er om 15 uur. En dan de vierde provinciale Oost-Vlaanderen E. Ook de zesde speeldag morgen gaat KV Eendracht Winnik B op bezoek bij FC Wilskracht in Gijzegem. Aftrap is er eveneens morgen om 15 uur.

Ook al 6 jaar terug, Sam zei van nee ja. VC voetbalclub Osta Meerbeke, die richten ook hun jaarlijkse mosselfestijn in dit weekend. Gaat door in hun kantine morgen en maandag. Meer info in de activiteitenkalender hier bij Radio Nienhoven. En de KSA Sint-Goedelen hebben ook een feestweekend en dat voor hun 40-jarig bestaan. Tevens gaat dat ook door in hun lokalen. Het programma vind je daar terug op de activiteitenkalender op onze website van Radio Nienhoven.

0: 26 jaar terug, Angel van Shaggy, hier bij Radio Nienhoven. Straks na het nieuws van 8 uur ETZ Eet en wat mij betreft, als alles goed gaat, graag tot aanstaande vrijdag hier op dezelfde frequentie 95 FM bij Radio Nienhoven. Dan ben ik er terug. Nog een heel fijne zaterdagavond en ook nog voor morgen een fijne zondag.
1: 95 FM
2: Radio Nienhoven.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaken, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, Nakeluik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn.

Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid tienduizenden mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam liggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit Sector Federatie.

Vorige week pakten ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker.

0: via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De vader van de jonge Gairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, Nakeluik, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10.